0: kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaithaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama Bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt een $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar $9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is de muziek van Ra.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadotkoningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepen. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Daan, het is warm, hè?
8: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
7: Oh ja?
8: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
7: Goeie, Daan.
8: Doe mij maar een raket.
9: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over zes op de donderdag 27 augustus. Deur donderdag alweer vandaag. Met vanavond flinke buienopkomst. Code geel zelfs verwacht vanwege onweer en wateroverlast. Nou, hey, dan hoef je de tuin zeker niet te bewateren deze dagen. Dat vandaag voor deze donderdag hier in de morgen. In elk geval nog geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging. Dus we kunnen nu nog lekker doorrijden.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast van Dijk! En dan gaan wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Doen we zo meteen met muziek van Tino Martin en Billy Dans. Hun nieuwste liedje.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Jorik Sterken en Maak Me Gek. Daarvoor Tino Martin, Willy Dans en Ik Hoor Niks Geks. 6:10 op de donderdag. Vandaag een belangrijke dag. Het is D-Day vandaag. Die donderdag, misschien dat we hem zo ook wel mogen noemen. Vandaag namelijk de allerlaatste dag dat jij kan stemmen op de Radio NL Zomerhit Top 10. Dat kan via de website radionl.fm/zomerhit. Dan vind je een complete waslijst met zo goed als elk liedje dat afgelopen zomer is uitgekomen. En daar kan jij dan op stemmen. En dan morgenmiddag, vanaf 4 uur, dan wordt die Zomerhit Top 10 uitgezonden. Nou weten we al 20% van de lijst zeker. Nee, dat zijn Cheerio en Zwoele Zomernachten. Maar ja, wat zijn die andere 8? Jouw invloed is daarop zeker belangrijk. RadioNL.fm/zomerhit. Het kan ieder uur vandaag nog.

0: morgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, ja, goedemorgen. Dagje nummer 4 van deze werkweek alweer. Nog heel even en dan is ook regio Midden-Nederland weer terug van weg geweest. In elk geval voor de kids en de schoolbanken. Ik heb een beetje het idee dat iedereen al wel weer aan het werk is. Ja, natuurlijk uitzonderingen daar gelaten, daar niet van. Maar dan is de zomervakantie voor de kinderen voorbij. En dan vanaf aankomende maandag dan is het gewoon heel Nederland weer full pool. Lekker. Noord en Zuid zijn natuurlijk al eventjes bezig. En dan is de eerstvolgende vakantie herfstvakantie zeker. Hè, dat moet niet te lang duren natuurlijk. Oktober volgens mij. Hè, dan gaan de deuren van de scholen weer eventjes dicht. Goed. Nieuws van deze donderdag de 27e. Het gaat om een dringend advies uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De EU moet China harder aanpakken, ook als dat economisch pijn doet. Dat is een van de belangrijkste adviezen uit dat rapport. Europa moet daarbij niet bang zijn dat China zal terugslaan en de Europese economie schade oploopt. Het heeft allemaal te maken met pakketjes vanuit het buitenland, omdat het in China natuurlijk goedkoper is en daar wordt volop gebruik van gemaakt. Nou, wat moeten we dan doen met aanpakken? Nog meer belasting heffen. Daar komt het een beetje op neer. Je moet de dingen uit China nog wat duurder gaan maken, zodat je Europees product kan gaan ondersteunen en gaan kopen. Dat het verschil niet meer zo groot is. Ja, ik denk dat je dan beter aan de andere kant het Europees product kan gaan steunen. Maar dat is iets voor de hogere pieven natuurlijk. Die mogen daarover na gaan denken. En nieuws vanuit de Formule 1-wereld. De FIA, overkoepelende factor van de Formule 1. Degene die de regeltjes bepaalt en dat soort dingen. Die moeten altijd beslissen welk bedrijf of welk team zeg maar, dan de beste motor heeft. En dan hoe beter je motor, hoe minder updates je aan de motor mag gaan uitvoeren. En ja, met een update kan je natuurlijk weer sneller worden. Dus je hebt er eigenlijk baat bij dat je niet wordt verkozen als beste motor. En nou is het team van Max Verstappen Red Bull verkozen als team met de beste verbrandingsmotor. En dat is een beetje hard gelach, want nou ja goed, het team van Max Verstappen rijdt nou niet echt de sterren van de hemel. Je heeft nou niet echt bepaald de snelste auto, maar volgens de FIA dus wel de snelste verbrandingsmotor. Wat is het nou? Sinds dit jaar moet je namelijk 50% uit een accupakket halen. En die wordt dus niet meegerekend. Nou goed, omdat dus Red Bull, het team van Max, nu de beste verbrandingsmotor heeft volgens de FIA, mogen daar geen updates in worden uitgevoerd. Maar de concurrenten die daadwerkelijk sneller zijn, Mercedes, Ferrari, McLaren, die mogen dan dus wel weer de updates gaan uitvoeren. McLaren omdat het een Mercedes motor is. Dus dat gaat daar nog wel eventjes door. En er wordt ook een protest getekend van ja, hallo, kijk eens even waar we eindigen altijd. We mogen blij zijn als we in de top 10 finishen, zeg maar. Dus daar gaan we misschien nog wel wat meer over horen. Dat gezegd hebben we voor deze donderdag. Kunnen wij verder met het ochtendprogramma van vandaag. Met een kanshebber voor de zomerhit top 10.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Deze kan nog wel ver gaan komen. Ik kan me niet voorstellen dat deze niet in de top 10 voorbij komt. Maar ja goed, het is aan de stemmen natuurlijk. De hartslag van je heupen. Mike Versteeg nu op de radio.

0: Wat nog een klein beetje aan het schemeren is. Tenminste, dat gevoel krijg ik er dan bij. Dat hij juist dan gedraaid moet worden. En niet wanneer de zon volop schijnt. Corrie Konings, laat me niet alleen. Ja, een hele goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Lafke. Goeiemorgen, Klepke. Het is weer donderdag, geloof ik. Als de moeder aan de hemel staat. Is het net alsof het beter gaat. Alles ziet er anders uit dan
0: de zon schijnt. Ja, lekker.
1: Ja, mensen, ik ben nog niet helemaal wakker. Een slecht slaap in de nacht wakker worden, ja. Je kunt dat wel eens hebben, hè. Maar ja. Dus we gaan er weer een mooie dag van maken. En dat wel met deze spreuk.
0: De spreuk van vandaag, kom maar op dat.
1: Geluk is vaak in de kleinste momenten te vinden. Mensen, zoek naar deze momenten. Ik zou zeggen, allemaal nog een hele fijne donderdag. En welterusten.
0: Ja, Ads, welterusten. En nou ja, voor de volgende dag hoop dat je beter slaapt. Ik kon gisteren ook lastig in slaap komen. En toen ben ik André van Duin filmpjes gaan kijken. Nou, dat kwam ook niet goed.

0: ook niet waarom ik dacht dat dat een goed idee was. Ik bedoel, koekoek. André van Duin filmpjes was ik aan het kijken. En ik kwam op een gegeven moment weer bij opstel van de kat. Ik weet niet of je dat toevallig kent. Ja, dat zal bijna wel moeten, het opstel van de kat. Opstel van 50 woorden. De poes is weggelopen. Poes, poes, poes. Ja, exact 50 woorden. Want dan lig ik in een deuken, hè. En dan kijk mijn vriendin me aan. Wat is hier nou zo grappig aan, zegt ze dan.
1: Oh, lasje. Ja, we zijn er ook lekker bij, Rob. De donderdag. Nou, gooi er dan maar eens even zo'n lekker Hollands knaller in van die zomerrits, lasje. Zal ik zo eens even kijken. Nou, we hebben even een lijstje vol pop.
0: Ja.
1: Hey, mensen, werk ze naar gaan. Maak een mooi bakje van. En weer terug. Zitten we weer op het krukje. Hey, en Marcootje. Gefeliciteerd met je verjaardag, hè. Ciao, ciao.
0: Nou, Marco, gefeliciteerd. En die zomerhit kan dus vandaag nog. Even twee belangrijke zaken daarin. Je kan namelijk 3 liedjes aanvinken en je kan ieder uur stemmen. He, dus als je nu zometeen om 7:30 stemt, dan kan je om 7:30 nog een keer. Ja, dat is logisch natuurlijk als je om het uur stemt. Maar dan kan je dus weer dezelfde 3 liedjes invullen. Of als je denkt van ja, maar ik gun het ook een ander een beetje. Dan kun je ook daarna gewoon 3 compleet andere plaatjes aanvinken. Dus dat kan via radionl.fm/zomerhit. En vandaag de laatste dag daarvoor. Dus het is echt belangrijk dat je het doet. Willy zegt bijvoorbeeld, goedemorgen, zet anders gewoon badkamerkraan op 1. Ja. Alsof ik er invloed op heb ook. Ja, wel lekker dat vertrouwen, maar dat zit er toch net niet in.
2: Ja, Laske, goedemorgen, jongen. Hey, daar zijn we weer, hè. Donderdag is het alweer. We gaan weer zeggen, zoetjes aan, zo richting het weekend. De dag is weer begonnen. Ja, ik moet helemaal omrijden hier. De kermis zijn ze aan het opbouwen, dus ja, het halve dorp ligt plat.
0: Ja, nee, tuurlijk.
2: Dus, overal staat van alles, weet wel, dus dan rijden we maar even een beetje binnen de deur. Dus daar ga je ook wel goed komen. Rechtstreeks naar de koffiepot, jongen, want daar moeten we naartoe. Ik heb weer een kort nachtje achter de rug. Gisteravond een beetje gehobbyd en een beetje deurgedaan nog. En nou ben ik onderweg naar de koffiepot. Dus we gaan de dag beginnen. Met een bakje koffie natuurlijk,
0: goed, ja, jongen.
2: En dan met lekkere muziek. En dan is de vanmiddag ook zo voorbij. En dan gaan we eerst eens lekker genieten van het mooie weer. Iedereen werkt ze vandaag. Allemaal een goede werkdag toegewenst. Tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Nou, geniet er vandaag inderdaad van voor zolang het kan, Jan. Want vanavond is code geel op de agenda.
3: Hé, hey, Laske. Bedankt, goedemorgen. Klokje, iedereen die wakker is. Jammer. Ja, ja. Hoi, dan doen we weer onderweg naar Zeeland met Joepie de vloeibare poepie. Dus gewoon weer iemand blij maken. Dolle donderdag, dus ja, knalt er maar eens mooi op van normaal.
0: Ja.
3: Laske, zeg ze hem op. Ik ga ook doen, hé. Goed drinken vandaag, wordt warm.
0: Dag Arjan, en inderdaad een mooie dag. Wordt warm vandaag. Voordat het erg hard gaat regenen en onweren, krijgen we temperaturen tot een graadje of 30. Zo. 7:30 en we zijn begonnen met deze donderdag.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek. 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
11: Hé, hey, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
16: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
15: Of toch Cheerio?
16: Oh, Cheerio.
15: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
15: Weerbericht.
18: Komende avond neemt in het zuiden van het land de kans op enkele stevige onweersbuien toe. Daarom is er ook code geel voorspeld. Voor die tijd wordt het een erg warme en benauwde donderdag. Kijken we naar morgen, dan een beetje hetzelfde als vandaag. Wel wat minder warm dan vandaag, maar ook morgen wederom code geel. Dat dan tijdens de middag vanwege onweersbuien. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Hele goede morgen.
19: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepe. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door het instorten van een gletsjer. Nog steeds worden honderden mensen vermist. Het aantal doden staat nu op ongeveer 160. De politie moet steeds meer zaken laten liggen omdat ze het te druk hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Vorig jaar werden ruim 67.000 zaken gestopt. Ongeveer 2,5 keer zoveel als 6 jaar geleden. In het Franse stadje Cannes in Normandië is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. De bestuurder was in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt.
18: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooij in Den Haag. Dennis, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen, Lars. Er staan nauwelijks tot geen files op dit moment. Alleen op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je een noemenswaardige vertraging. Ter hoogte van Brielen is namelijk een ongeluk gebeurd. Dat levert 6 kilometer file en 20 minuten extra reistijd op. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 245,1. Op de A6 van Muiden naar Lelystad bij 69,1. En op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,2.
18: Dennis, dankjewel en tot zo meteen weer.
11: Tot zo.
18: Horen we zometeen onze Tini van de receptie weer in de uitzending. En muziek van Wolter Kroes is onderweg.

0: voor toch? Ja, ik weet dat hier enorm veel liefhebbers van zijn. Daarvoor Wolter Kroes. En als de muziek begint te spelen op de donderdagmorgen, 6:50, zometeen moet ik zeggen, onze Tini van de receptie.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ah, die heeft er weer eentje hoor. Sowieso. Kijken we even naar de appbox van de donderdagmorgen. Het is gezellig vandaag. We zitten aan de start van een erg warme donderdag, zeg maar. Dat is wel iets wat we merken. Ook met de liedjes die doorgestuurd worden. Of we dit of dat eventjes kunnen draaien. Vooral inderdaad erg zomerse muziek. Eerder deze week nog even de belofte gemaakt van ja, als het dan donderdag is en als het 30 graden wordt, dan draaien we nog even een keer Lucas en Gea met Oh, wat een hitte. Want vandaag zal dan wel de laatste dag zijn van 2026. Daar ga je toch stiekem een klein beetje van uit. Vanavond dan dus erg veel regen en onweersbuien. Daarom code geel verwacht in het land. Voor het zuiden en het midden van Nederland. De provincies Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe houden code groen vandaag. Goed, berichten die binnenkomen dan. Berichtje vanuit Benicio, of vanuit Hellendoorn. Benicio, goedemorgen.
3: Hey jongens, ik wens iedereen een hele fijne werkdag toe. En dat we vanavond maar eventjes weer een lekker biertje mogen gaan drinken.
0: Ja joh.
3: Yo!
0: Tot morgen en veel plezier vanavond dan. Bericht van Joey uit Huizen. Goedemorgen. Ad, hè, Ad van de Spreuken, die klinkt precies als ome Henk van Lief Klein Konijntje. Het is dat hij het zegt, zo heb ik er nog nooit naar geluisterd eigenlijk. Ik zal eens even kijken. Ik heb Ad hier natuurlijk gewoon nog staan van eerder vanmorgen.
4: Goedemorgen, Lafke.
0: Nou ja, zeg! Dat is toch echt waar ook?
4: Goedemorgen, Lafke. Goedemorgen, Klepke.
0: Nou. Nah. Ah, net op morgen dan zingt ons Ad Lief Klein Konijntje. Dat kan bijna niet ontbreken. Een scherp oor, Joey. Hey. Raymond dan, die is van de partij. Een hele goedemorgen allemaal. Joran het Wedden, die is erbij. Goedemorgen. Vandaag even met de vlam in de pijp van Henkie, hè. Fijne dag. Mooie donderdag. Dan wordt er nog gevraagd om Sweet Love van Rudy de Wit. Of we dat nog even kunnen draaien vandaag. Het dagje is nog jong natuurlijk. En Mark is erbij. Ik zit er klaar voor. Het dobbelspel van vandaag. Fijne uitzending, dankjewel. Yvonne, ook goedemorgen.
5: Goedemorgen, Lars. Het is heerlijk weer donderdag. Het is even lekker mooi weer. En dan gaat het weer lekker hozen.
0: Hozen, ja.
5: Ik zou zeggen, werk ze allemaal. Ik heb lekker mijn cappuccino bij me. Ik ga weer lekker onderweg. En Lars, draai maar eens even een liedje van het dondert en het bliksem voor vanavond.
0: Ja.
5: Het gaat echt misschien wel raak worden. Dus we zeggen, au doe doe doei.
0: Doei doei doei doei. Het dondert en het bliksemt. Ja, mooi. Ik kan me nog wel herinneren van vroeger, weet je wel, dat het dan enorm veel regende. En dat je dan met een bootje door de straten kon. Ja, dat vond ik fantastisch, dat soort beelden ook. Wij woonden dan toevallig op een of andere manier op het hoogste punt van de straat of zo. Want links en rechts waren dan enorme plassen. En dan kon je dus inderdaad met zo'n opblaasbootje gewoon door de straat heen. Maar bij ons voor huis was het altijd droog, bij mijn ouders thuis. Dus we hadden dat zelf dan nooit voor huis, maar dan moest je eventjes een paar minuten lopen. En dan kwamen de auto's langs, weet je wel. En dan stond iedereen langs de kant van de weg. Maak ons maar nat. Dat soort taferelen kunnen we vanavond ook weer gaan krijgen. Dus maak je borst letterlijk en figuurlijk maar nat, voordat het voor je gedaan wordt. Nat gezegd hebben, kunnen we naar onze Tini van de receptie. 6:45 elke morgen, dan stapt zij bij ons in het programma Onder de Douche. En zingt ze een liedje. Aan jou de vraag om de oren even goed te spitsen, goed mee te luisteren. En de titel van de plaat door te sturen via de app van Radio NL. Als je er wat in herkent of eventjes een gokje wil wagen. Dat is ook precies wat onze Tini van de receptie zal gaan doen. Het douchegordijn dat sluit en de kraan gaat lopen. Welk liedje is dit? La, la, la.

Nee, vooral die cowboy aan het einde maakt hem af natuurlijk. Ja goed. Onze Timmy van de receptie. Nou, deze is volgens mij wel te doen. Titel van het liedje mag je doorsturen via onze app. Gaan we hem zo meteen ook nog wel even draaien. Eerst Mart Hoogkamer en Miss Montreal.

Django Wagner en de mooie blauwe ogen. Onze Tini van de receptie hebben we zojuist horen lallen in het ochtendprogramma. Ze had weer een liedje voor ons, ze heeft weer een liedje voor ons. Aan jou de vraag, wat is de titel ook alweer?

0: En dan, ja, komt er nog even een cowboy achteraan. Over cowboys gesproken. Benny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even, cowboys, want jij komt uit... oh nee, dat is Slagharen. Ja, sorry. Hellendoorn, Slagharen, dat lijkt op elkaar natuurlijk.
1: Ja,
0: Hellendoorn,
1: Madelen, ook op platteland.
0: Ja, dat wordt wel vaak... Tenminste, als ik naar mezelf kijk, ik haal het zelf vaak door de war. Attractiepark in Hellendoorn en het ponypark Slagharen. Maar hoor je dat vaker?
1: Ja, dat horen we wat vaker, ja. Maar het is wel heel gezellig in Twente, hè?
0: Ja, nee, dat hoef je me niet te vertellen. Dat weet ik inderdaad wel, Benny. Maar dat is het probleem zeker niet. Hey, even voor deze donderdag, want het is vandaag natuurlijk een warme dag. Temperaturen tot de 30 graden. Wat mag jij doen vandaag om het hoofd koel te houden?
1: Ik sta op de bouw met een flesje water, denk ik.
0: Ja, niet één flesje water mag ik voor jou hopen.
1: Beetje aansluiten.
0: Ja, precies, dat dacht ik al. Wat zei je? Je viel even weg.
1: Een beetje kabels aansluiten.
0: Kabels aansluiten?
1: Ik werk voor mezelf in Elektra, dus...
0: Oh ja. Ja, oké. Okay. Nee, dan weten we ook precies wat voor kabels. Maar dan eventjes een vraagje. Want dat zie je altijd vaak bij de beunbazen, zeg maar. Die dan voor zichzelf werk ook. Die hebben het bij een ander, hebben ze het tiptop in orde. En dan is het thuis nog een klein beetje à la help mijn man als klusser, zeg maar. Is dat bij jullie ook zo?
1: Nee, ik
0: word
1: lekker bij mijn ouders.
0: Oh! Ja, dan heb je het goed voor elkaar. Maar dan vragen ze jou nog wel voor de beunklusjes.
1: Ja, zeker wel. Ja. Zeker wel. Maar ik ben 24, hè. Dus heerlijk bij papa en mama thuis. Wow. Helemaal top.
0: Ja, nee, dat is dan wel het beste wat je kan doen, inderdaad. En nou volop sparen natuurlijk, hè.
1: Ja, precies. Moet ook gebeuren.
0: Maar 24 en voor jezelf, dat hoor je ook niet heel vaak. Hey.
1: Ik was 22.
0: Toen je begon?
1: Ja, als je denkt van je kunt het zelf wel verdienen, ja, kun je beter dat doen.
0: Ja, en nou kun je dus inderdaad ook gewoon zeggen wanneer je geen zin hebt, dan zeg je gewoon nee tegen een klus. Hey.
1: Ja, precies. Ja. Het is altijd zo dat de baas al het geld opsnoept, daar hangt niet heel veel zin aan.
0: Ja, nou ja, goed, ze zeggen altijd 52 weken per jaar werken, daar wordt alleen de baas beter van. Dus of ga voor jezelf werken of neem zoveel mogelijk vakantie. En jij doet het eerste.
1: Precies.
0: Ja. Hey Benny, we dwalen af. We zoeken natuurlijk onze Tini van de receptie, haar liedje dat ze voor ons gezongen heeft. Wat is het ook alweer?
1: Dat is Zwoele Zomernachten.
0: Zwoele Zomernachten, ja natuurlijk. Van Rutgertje. Grote kans hebben voor de zomerhit van 2026. Als jij mag kiezen tussen Rutger en Justin.
1: Ja, 100% Rutger.
0: 100% Rutger.
1: Ik vind Thierry helemaal niks.
0: Nee, dat is duidelijk. Hey, Benny, dankjewel. Mooie donderdag. Succes vandaag. En doe er goed aan je ouders.
1: Rustig aan doen. Jojo.

vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepen. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wild laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
15: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
16: Overson, groot en klein wonen.
15: Check de voorraad op overson.nl.
17: Waarom duizenden euro's te veel betalen voor kunststof kozijnen? Ontdek EKN Kunststoftechniek. Topkwaliteit, de laagste prijs en pas betalen na montage. Vraag uw gratis offerte aan op eknkunststof.nl.
18: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonder zonnebril. Broersnor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
19: Hit it!
21: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
25: 7:05, hele goede morgen. De verkeersinformatie van de ANWB krijgen we deze ochtend van Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
26: Een hele goede morgen. Nou, het is relatief rustig op de wegen. Een groot deel van het land heeft nog vakantie. Er staan nauwelijks tot geen files. Op de A15 richting Europoort heb je wel een half uur vertraging tussen Spijkenisse en de afrit Brielen. Daar staat 10 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen de afritten Numansdorp en Oud-Beijeland ben je op dit moment 10 minuten langer onderweg. Flitsmeister meldt dan een camera op de A13 naar Den Haag bij 11,8. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. En de A35 van Enschede naar Almelo bij 69,3.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Naast van Dijk!
25: Met zometeen het keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek van John West is onderweg. In de nacht hoor je zometeen.
27: Dit is de muziek van...

West en in de nacht juist bij Radio NL. Het is 10 minuten over 7 op de donderdagochtend. Een hele goede morgen. De twee liedjes voor het keuzemoment hoor je zometeen. Een mooi liedje op een aatje, laten we het zo eventjes zeggen. Wat het exact wordt hoor je zo dadelijk. Eerst even het nieuws van deze donderdag 27 augustus. Het gaat over kaas van de Jumbo. Het gaat om Brie en Gorgonzola van het huismerk. Dat wordt namelijk teruggeroepen omdat een mogelijk listeria-bacteriën in zitten. Het gaat dan om de Brie met een houdbaarheidsdatum van 1 september... en bij de Gorgonzola met houdbaarheidsdatum van 3, 8 en 10 september. Die kunnen allen besmet zijn met de bacterie. Het komt niet vaak voor in Nederland, maar volgens het voedingscentrum kunnen de gevolgen ernstig zijn. De bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die mensen eten zonder dit eerst te verhitten. En daar is de Brie en de Gorgonzola een perfect voorbeeld van. Ander nieuws dan, streamingdienst Netflix publiceert vanavond nieuwe beelden van de nieuwe game Grand Theft Auto 6. GTA 6 wel in de volksmond, een spel waar veel gamers op wachten. De release daarvan is al herhaaldelijk uitgesteld. Het is heel lang geleden, 2013 kwam het spel hiervoor uit, GTA 5. En dan nu dus GTA 6 dat op de kalender staat. Vanavond extra beelden. Er is ook al veel gelekt afgelopen week, omdat het bedrijf achter GTA 6 gehackt is. Inmiddels is ook bevestigd dat die beelden echt zijn. De vraag is alleen hoe nieuw de beelden zijn, want er gaan ook geruchten rond dat de beelden die nu online worden gezet eigenlijk al 5 jaar oud zijn. Ja, en het gaat over school, want een middelbare school in Zierikzee probeert spijbelen tegen te gaan. Nu is dat niks nieuws, maar ze hebben een nieuwe tactiek, namelijk het belonen van aanwezigheid. En dat doen ze met bijvoorbeeld tractaties, snipperdagen en zelfs kans op een dagje pretpark. Leerlingen die 95% van het jaar aanwezig zijn, krijgen wat lekkers. Met de opmerking dat het fantastisch is dat ze er zo vaak zijn. Leerlingen die het hele schooljaar bijna alle lessen volgen, die krijgen een snipperdag. Ja. En toen ik het las, dacht ik, nou ja, goed, ergens natuurlijk goed dat ze proberen om het spijbelen tegen te gaan. Daar niet van. Ik moet zeggen, ik was zelf ook niet roomser dan de paus. Maar als je dan toch een spijbelaar bent, dan kun je dus kiezen tussen of morgen, de vrijdag, dat je dus geen zin hebt in school, om dan gewoon te spijbelen. Of het hele jaar aanwezig zijn en kans maken op 1 snipperdag. Nou dan, ja. Laten we eerlijk zijn, ik had het ook wel geweten. Ik heb gelukkig net zeg maar de tijd van de apps, die dans ben ik net ontsprongen. Hè, dus de magisters en zo, dat de ouders mee kunnen kijken hoe en wat. Dat dan net weer niet, maar anders dan, dan mocht ik elke avond met de billen bloot, zeg maar. Goed, wij gaan naar het keuzemoment. Keuze A deze ochtend voor Frank en Mirella. Mooi liedje dit. Alleen dromen doen we apart, hebben we deze ochtend op keuze A. En keuze B is voor The Rhodes Family. En dat vind ik een hele mooie R hebben. De R van Ronnie. Kijk, Ronnie. Beetje een agressieve R. Ja. Vind ik mooi. Ronnie staat op keuze B vandaag. Het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Welke van de twee wil je graag horen? De letter A of B mag je doorsturen.

0: Keuze A voor alleen dromen doen we apart. En keuze B voor Ronnie, lieve Ronnie. Welke van de twee mag het gaan worden op deze broeierige donderdag? Vandaag temperaturen tot een graad of 30. Vanavond code geel vanwege zware onweersbuien en misschien zelfs wateroverlast.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ah, ik dacht volgend keuzemoment aan nog even een oudje van Tryout. Wachten op jou.

0: doe na. Liefst als juist bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Een A'tje of een B'tje mag je daarom doorsturen via onze app. Keuze A is deze ochtend voor Frank en Mirella. Alleen dromen doen we apart. Dat is een mooi liedje van ze. En een B is voor de Rhodes Family. De Rhodes Family met Ronnie, lieve Ronnie. Jou de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. Een tekst of een audiobericht met daarin de letter A of de letter B is welkom. En ook als je dat nog niet gedaan hebt, dan is dit je moment. Met een minuut ongeveer, dan gaan we de stemmen tellen. En kijken we welke er vandaag heeft gewonnen. Zoals gezegd, Frank en Mirella, keuze A voor Alleen Dromen Doen We Apart.
1: Alleen dromen doen we apart. Al het andere, dat doen we toch samen. Alleen dromen doen we.
0: En voor de rest gaan de gordijnen voor de ramen, volgens mij.
1: Voor de rest gaan de gordijnen voor de ramen.
0: Kan ik me ergens ook wel wat voorstellen, natuurlijk. Keuze A voor Frank en Mirella en een beetje voor Roy.

0: Keuze mee voor de Roots Family. En Ronnie, lieve Ronnie. Welke van de twee wil jij graag horen? Wij gaan door de stemmen heen kijken welke er mag winnen vandaag. Is een bericht van Artje van het Huibergen. Goedemorgen, voor mij keuze B. Ryan het Hollandse Veld, keuze B van mij, want mijn vader heet Ronnie. Luc zegt B, goede plaat, gaan we draaien. Bas, goedemorgen.
1: Glas. Hey, Basje Berg hier, hoor. Doe mij maar een beetje vandaag. Beetje. Hey, en de groetjes. Yo.
0: Haatje voor René uit Monster. Robin uit Brezant. Goedemorgen. Doe maar een beetje vandaag. Jetse uit Ter Aar, die gaat voor keuze B. Mitch uit Apeldoorn. En Aatje voor mij. Kopie, die zegt doe maar keuze A, want die ken ik niet. Ron uit Helmond. Keuze B voor mij. Ja, dat kan ook bijna niet anders natuurlijk. Keuze B voor Pieter. Pieter vanuit Zomeren. Een beetje voor de Bevers uit Bakel. Keuze B voor Brenda uit Wognum. Een Aatje vandaag voor Mark uit Asten. Marcel uit Bergentheim, goedemorgen. Voor mij dan keuze B. En B ook voor Jan vanuit Sint Maartensdijk. Hey. Een A'tje voor Douwe uit Uithuizen. Diana uit Haaksbergen, die gaat voor keuze A. Grat, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Maar keuze A, A, A, A.
0: A, staat genoteerd. Dankjewel. Dan is het een A'tje voor Jos vanuit Almere. Fred uit Helmond, die gaat voor keuze A. Een B daarentegen voor Martijs vanuit Utrecht. Een beetje voor Bertus uit Apeldoorn. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had hem niet verwacht. Mijn voorgevoel zei dat Frank en Mirella vandaag als winnaar uit de bus mochten gaan komen. Maar de meeste stemmen lijken er toch voor een beetje te gaan. Volgert nog even gauw uit de Vliegende Hollander.
3: Glas, keuze A, groetjes, houdoe.
0: Ja, die was ook eigenlijk meer voor de vorm. Alleen dromen doen we apart. Liedje van Frank en Mirella, die hou je nog van me te goed. In het keuzemoment van deze donderdagmorgen is het de Roots Family geworden met de agressieve R van Ronnie.

De Roots Family en Ronnie, lieve Ronnie. Het was keuze B in het keuzemoment van vandaag. En Frank en Mirella, ja, die moeten dus even achterblijven vandaag. Bijna 7:30, nieuws en verkeer is onderweg. En we hebben zometeen uiteraard weer het dobbelspel van de dag. Dus even kijken welke categorie daaruit komt rollen. Tevens, om nog even een belofte te maken, draaien we de Hollandse Nieuwe zometeen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo. Voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs. En voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704. Of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5. Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party & Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Vanochtend is er wat bewolking aanwezig. In het zuidwesten is er meer bewolking. En komen geleidelijk ook al enkele buien voor. Maar vanmiddag dan wordt het ook daar droog. En zijn er perioden met zon. Temperaturen die oplopen tot een graad of 30. Dan vanavond draait alles weer om. En zijn er kansen op zware onweersbuien. Daarvoor is dan ook code geel afgegeven voor zo goed als heel Nederland. Alleen Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe. Die ontspringende dans. We hebben dan geen code geel vandaag. Wateroverlast, dat is de reden daarvoor. Morgen, ja, ook weer warm en ook weer code geel. Dan geldt code geel al vanaf de middag. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepen. De enorme modderstromen die plaatsen in Nepal en Tibet verwoesten zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165 en er worden nog 1400 mensen vermist. De politie laat steeds meer zaken liggen omdat er te weinig personeel is. Pointer vroeg cijfers op en zag dat het vorig jaar bijna 70.000 zaken waren, waaronder zware misdrijven zoals ernstige mishandeling. Er wordt ook in de metaal en de bouw gestaakt tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf 4 september zijn er acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. Ook in het OV wordt gestaakt.
18: Ach ja, tuurlijk. Nee, dat laatste is natuurlijk niks nieuws. Ik heb een beetje het idee alsof er nu zoveel stakingen zijn dat zeg maar wanneer er weer een nieuwe wordt aangekondigd, niemand er meer raar van opkijkt. Dat er ook een beetje de impact daarvan juist wordt ingedampt. En hoe meer er dan gestaakt gaat worden, dan krijg je het sneeuwbaleffect. Dan wordt nog minder groot die impact daarvan. En dan denken mensen, ach ja, leggen ze het werk even neer. Goed. En we gaan naar andere zaken. Verkeersinformatie van de ANWB zonder stakingen gelukkig. Dennis, goedemorgen.
17: Een hele goede morgen en ook nauwelijks tot geen files. Maar de files die er staan leveren wel veel vertraging op. Zoals de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Drechtenos staat 9 kilometer. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De tunnel was even dicht, maar de vrachtwagen is inmiddels uit de rij gehaald. Je hebt nog wel 40 minuten extra nodig. De A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijeland ben je een half uur langer onderweg door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En Rijkswaterstaat verwacht daar nog ongeveer anderhalf uur nodig te hebben om de weg weer helemaal vrij te krijgen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A17 richting Dordrecht bij 6,6. A27 in de richting van Almere bij 114,9. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
18: Oké, Dennis, dankjewel.
19: Radio NL.
20: Deze week
19: is Je zit in mijn hoofd van de drie J's de Hollandse.

0: week de Hollandse nieuwe, de 3J's.
1: Hey Lars, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 8:10. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We gaan even gauw de lijst met categorieën bij langs. En daarna gaan we kijken waar we vandaag een liedje mee mogen gaan verzinnen. Dobbelen wij zo meteen nummer 1. Dan zoeken wij liedjes die gaan over dingen die je niet op je tenen moet laten vallen. Nou, dat zijn er een hoop. 2 is de categorie beroepen. 3 categorie vliegen. Dobbelen wij nummer 4. Dan zoeken wij liedjes die gaan over houden van. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter G. De G van ga dan. De G van... geef mij nu je angst, maar die hadden we gisteren ook op bedacht. De G van... kom maar mee. Ik kan hem even niet bedenken. Goud. Goud. We waren toch goud. Komt ie. Het is nummer 3 geworden vandaag. Betekent...
2: Het is weer tijd voor feest op je radio.
0: Dat we naar liedjes zoeken die gaan over vliegen.
2: Sowieso, de leukste singles kan niet stil blijven staan. Want radio en er is altijd aan.
0: Liedjes die gaan over vliegen, over een DC-10 van Ad bijvoorbeeld. Of, ja, wat heb je nog meer? Liedjes met een regenboog. Vlieg met mij naar de regenboog. Vlieg met mij naar de regenboog. Goed. Mooie suggesties mag je doorsturen via de app van Radio NL. Categorie vliegen mag je

0: Pierre Van Dam en Echte Vrienden, daarvoor de Rambo's. Jij wil vrij zijn. We zijn bezig met het dobbelspel van de donderdagmorgen. En vandaag zoeken wij liedjes die gaan over vliegen. Dat is de categorie van vandaag. Als je een leuke kan bedenken, dan mag je hem doorsturen via onze app. Eentje die als een van de eerste binnenkwam. Henkie en Lief Klein Konijntje.
1: Lief Klein Konijntje had een vliegje op zijn neus. Ja. Lief Klein Konijntje had een vliegje op zijn neus.
0: Lardy stuurde dit liedje in.
1: Had een vliegje
0: Lief Klein Konijntje.
1: En het zoemde heen en weer.
0: Ja.
1: Oh, Lief Klein Konijntje.
0: Meer liedjes in de categorie vliegen. André Hazes en de Vlieger.
2: Ik heb

0: Pieter uit Zomeren, goedemorgen. Zwevend op geluk van Jannes. Ja, ook mooi inderdaad. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Teach-in. Ik bedoel, teach-in. Ja, kijk eens, daar is hij al. Fly away. Ja, ja. Fly away. Of een liedje van Bonnie Sinclair.
1: Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend.
0: Ach.
1: Want als je valt, dan val je diep.
0: En ik ga even bellen met Marco. Tenminste, dat gaan we proberen. Marco, die woont in Beneden Leeuwen. Ja, en de telefoon gaat over. Die vraagt ook soort van om dit liedje, maar ook weer niet helemaal. Dus ik zal hem eventjes vragen hoe en wat.
2: Goedemorgen.
0: Marco, goedemorgen. Dat zeg ik goed. Hè? Jij vraagt ook soort van om dit liedje.
2: Ja, ja.
0: Ja, jij dacht, ach, die van Bonnie Sinclair is leuk, maar laten we er even een klein beetje tempo bij voegen op de donderdagmorgen.
2: Juist, ja.
0: Ja, vlieg nooit
2: te hoog. Ik had hem van, van helemaal Hollands, hè.
0: Helemaal Hollands. Die hebben hem ook een jaartje of wat is het? 2-3 geleden of zo uitgebracht, deze toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Zoiets, ongeveer. Superman, ja. En we gaan hem draaien, dankjewel, hè.
2: Helemaal goed, hè?
0: Hoi, hoi. Bij de donderdag, Marco. Zometeen nog een liedje in het dobbelspel van vandaag. En dat kan jouw suggestie zijn als je hem achterlaat in de app.

Vlieg nooit te hoog, helemaal Hollands in het dobbelspel van vandaag. Met dus de categorie vliegen, vandaar dat hij goed telt en goed kan. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app. Onder andere, moet ik zeggen, Roy uit Westerlee gaat voor de zilveren vogel van Josje.

als ik zeg onder andere, dan gaat het ook over Roy vanuit Emmen. Die vroeg ook om exact hetzelfde liedje. En René, het monster, ging ook voor de zilveren vogel. Meer liedjes die binnen zijn gekomen. André Grote, deze vond ik ook mooi gevonden. Gaat ook over vliegen. Major Tom. Wij

0: Kees in het Zwolle vroeg om André de Grote. Meer suggesties die binnen zijn gekomen. De kleine vogel.
1: Kleine vogel.
0: Van Senna.
1: Ga maar zweven. Vlieg zo ver als je maar kan.
0: Of Fransie Bauer met de lucht.

0: luchtballon Frans Bauer. Gaan eens even kijken of we nog contact kunnen leggen met Steenbergen. Daar woont Martijs. En dan kunnen we het dobbelspel van vandaag gaan afronden. Die heeft hem in een iets andere hoek gevonden, maar hij telt wel. Dus...
1: Goedemorgen,
0: Matthijs. Matthijs, goedemorgen met Lars. Hey, over die luchtballon van Frans Bauer gesproken, hè? Ooit gedaan, toevallig?
1: Nee, ik heb het nooit gedaan.
0: En als je nou het aanbod krijgt, ja, niet dat we hem je nu gaan geven hoor, maar als je het aanbod krijgt, zou je het doen? Of denk je van, nou, niks voor mij?
1: Ik denk dat ik het wel zou doen, maar dan wil ik wel een kopje bier meenemen, anders vind ik heel saai, denk ik.
0: Niet spannend genoeg voor Matthijs, ik hoor het al. Hey, we zoeken liedjes in de categorie vliegen. Jij hebt een creatief brein als ik dit zo hoor.
1: Nou ja, ik heb mijn best gedaan hierop, dus...
0: Ja, wat mag het zijn voor de donderdag?
1: Ik had stewardess van Jordi van der Boer.
0: Ja, mooi.
2: Welkom bij Jordi van der Boer Airlines. Enjoy your flight.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
3: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
2: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar RuudCinema.nl en bestel.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ipe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
17: Waarom duizenden euro's te veel betalen voor kunststof kozijnen? Ontdek EKN Kunststoftechniek. Topkwaliteit, de laagste prijs en pas betalen na montage. Vraag uw gratis offerte aan op eknkunststof.nl.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup!

0: wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: 6:08. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Dennis, mooi. Dennis, ook goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Er staat 150 kilometer file. Het afgelopen kwartier, 20 minuten, zijn er wat ongelukken gebeurd, waardoor je extra vertraging oploopt. Zoals op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. De A1 vanuit Enschede naar Hengelo, tussen Hengelo Noord en Knooppunt Buren, 25 minuten extra. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen, voor Bad Hoeverdorp een kwartier vertraging door bergingswerk. En ook een kwartier lang onderweg ben je nog op de A29 naar Rotterdam bij Oud-Beijerland. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En tot slot de A35 vanuit Enschede naar Almelo voor het knooppunt Azelo. 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. Flitsmeister meldt dan een camera op de A28 van Zwolle naar Assen bij 153,5. En op de A50 Zwolle Arnhem bij 209,4.
3: Dennis, dankjewel.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Naast Van Dijk. Met muziek onderweg van onze Vincent. Zijn dromendans hoor je zometeen.
0: Dit is de muziek

Vincent en zijn dromedans zojuist bij Radio NL. Maakt het 11 minuten over 8 op de donderdagochtend. Een hele goede morgen, 27 augustus vandaag alweer. Vandaag de allerlaatste dag dat jij kan stemmen op de Radio NL zomerhit van 2026. Dat doe je via onze website radionl.fm/zomerhit. Daar kan je 3 liedjes invullen, elke uur weer. Dus mocht je het überhaupt nog niet gedaan hebben, dan is vandaag nog het moment om dat nog wel eventjes te doen. Heb je het vorige week al een keer gedaan, dan kan je het gewoon nog even een keer wagen. Hè? Want elke uur kan en mag er gestemd worden. En als je dan 3 keer dezelfde liedjes invult, maakt het allemaal wat uit. Dat kan gewoon, hè. Hoe meer stemmen, hoe hoger. De top 2 weten we inmiddels. Dat mag volgens mij wel duidelijk zijn. Een cheerio of een zwoele zomernachten. Maar ja, wat zal de rest worden? De tijd zal het leren. Morgenmiddag 4 uur, dan wordt het uitgezonden. Eerst even het nieuws van deze donderdag, de 27e van augustus. Het gaat vanavond over GTA 6, het spel dat wel erg lang verwacht wordt. En waar vanavond beelden van verschijnen op Netflix. Het bedrijf achter GTA 6 is ook gehackt. De afgelopen weken zijn daarom dus ook gehackte beelden naar buiten gekomen van een hacker die naar zeggen en waarschijnlijk ook het spel al in handen heeft. Hij heeft gewoon zijn eigen dingen in het spel al kunnen doen. Het was een zeer goed verdienmodel volgens mij, want je kon hem namelijk betalen in crypto om dus je wens door te geven. Een van de onderdelen van het spel GTA is bijvoorbeeld een stripclub. En zo kon je betalen om een lek van dus inderdaad de stripclub te publiceren. Dat is ook gedaan. Ja, ook dat is de gamewereld. Meer dingen voor deze donderdag. De 27e FC Twente en Ajax die komen in actie in de playoffs van de Conference League. Twente speelt om 6 uur vanavond in Azerbeidzjan tegen FK Karabach. En Ajax speelt om 8 uur vanavond thuis tegen het Zwitserse FC Sion. Meer sport, want de Nederlandse hockeysters staan op de WK Hockey in de halve finales tegenover België. De wedstrijd in Amstelveen begint dan om 6 uur vanavond. Dat gezegd hebben, dan kunnen wij verder met het ochtendprogramma van vandaag.

Vanmorgen wat bewolkt. In het zuiden is er dan kans op een buitje. Maar vanmiddag dan wordt het warm, broeierig. Temperaturen tot de 30 graden. Erg zonnig. Bewolking die verdwijnt. Maar vanavond komt het ook allemaal weer terug. Er geldt het zelfs in voor code geel. Met in het zuiden zware onweersbuien.

Sven Versteeg, vuurwerk zojuist bij Radio NL. Er zijn een paar dingen waar ik persoonlijk een zwakte voor heb. En dat kan alle kanten opgaan. Voor sommige personen waar je dan misschien net wat meer voor wil doen, dat soort dingen. Maar zo zijn er dan ook artiesten die dan een liedje uitbrengen. En daar heb ik er gewoon een beetje een zwakte voor. Een duo. Dat een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Lucas en Gea. Als ik me eventjes verveel, dan kijk ik nog even naar de documentaire van Lucas en Gea bijvoorbeeld. Die hebben, of documentaire, ja, een soort van real-life soap hebben ze gehad. Volgden de camera, volgden ze nou, van alles en nog wat. En zo ook in bijvoorbeeld de jacuzzi, Lucas en Gea naast elkaar. Daar was de camera dan ook bij. Of dat Lucas eventjes voor een avondje Chinees zou gaan halen. Dat zijn beelden, die blijven me bij. En nou, het is inmiddels bijna weer een jaar geleden zoiets. Toen waren Lucas en Gea te gast hier in het ochtendprogramma. En toen zei Lucas nog het allermooiste. Die zei van ja, toen kwam ik bij de Chinees om daar alles te bestellen. Met dus die cameraman. En toen dacht degene achter de toonbank, die dacht dat wij van het programma waren. Van het smaakprogramma, weet je wel. Dat ze in de keuken komen kijken met Rob. Man. Om even te kijken of alles wel een klein beetje schoon was. En toen nam diegene achter de toonbank bijna een karate stand aan, zeg maar, om die camera weg te slaan. Maar en toen hij door had dat wij het waren, toen was het weer goed. Dat verhaal vertelde hij toen. En hoe was het deze zomer? Uiteraard erg warm, hè? Dat zal je niet ontgaan zijn. En toen kwam in één keer het plaatje Oh Oh Oh, wat een hitte van Lucas en Gea weer naar boven. Het liedje is nu een paar jaar oud ongeveer. En die zijn we toen volop gaan draaien hier op de radio. En ik had een medestander, Hessel, die draaide hem ook volop. En toen is op een manier is het zo ontstaan dat we Lucas en Gea zover hebben gekregen dat ze dat liedje Oh Oh Oh, wat een hitte. Wat uiteindelijk niet een enorme hit is geworden. Maar ja, omdat er wordt gezongen over titten, vonden we hem grappig. Om die live te doen op de zomertour in Assen. Dat hebben ze toen gedaan. Ja, en echt geweldig. Daar heb ik van genoten. En eerder deze week hebben we de belofte gemaakt. Donderdag wordt een warme dag. En waarschijnlijk de laatste warme dag van 2026. Dan draaien we nog even dat ene plaatje van Lucas en Gea. En doe me een lol. Vraag hem vanmiddag ook eventjes bij Hessel aan. Als hij vaak genoeg binnenkomt, dan durf ik bijna mijn hand in het vuur te steken dat hij dit liedje zeker nog wel even gaat draaien.

0: Lucas en Gea. En oh, wat een hitte. Ja, fantastische plaat is.
1: Zo'n taaltje last uit Groningen, jongen. Ja. Ja, ja. Ik had nog even gekeken, maar ze stond niet op de lijst voor de zomerhits.
0: Nee.
1: Jammer, jongen. Gemiste kans.
0: Ja, ik zal het vertellen, Jan. Ik heb het inderdaad geprobeerd om dat liedje oh, wat een hitte in de lijst te krijgen voor de zomerhit top 10 in 2026. Alleen in de reglementen staat dus dat het liedje uitgebracht moet zijn in of vlak voor de zomer van dat jaar. Dus ja, ik kon er helaas niet op staan. Dus ik wil niet weten, maar ik denk dat Lucas en Gea volgend jaar gewoon een 2.0'tje daarvan moeten maken. Oh, wat een hitte 2.0. Ja. Hebben ze daar in elk geval dan de zomerhit van 2027 mee te pakken. Maar zover zijn we nog niet. We gaan Frans Duits voor je draaien.

0: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed. Thanks, Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie, Olifant.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
5: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohouse Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohouse-voortkamp.de.
6: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
5: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hebba! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Oh, Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Vanochtend is er wat bewolking aanwezig. Vanmiddag zal de zon volop gaan schijnen en wordt het broeierig. Temperaturen liggen tussen de 25 graden aan de kust en een graadje of 30 in het oosten en zuidoosten van het land. Vanavond dan periode met zon en in het noordoosten direct al stevige regen- of onweersbuien. Van het zuiden uit neemt dan de kans op regen- en onweersbuien toe. Geldt daarvoor een code geel vanwege kans op hagel tot 2 centimeter. En in korte tijd kan er erg veel regen vallen. Morgen ook wel warm, iets frisser dan vandaag. En dan vanaf de middag code geel. En dan geldt hij voor heel het land. Vanavond niet voor het noorden. Goed, kunnen we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepen. Hulpverleners hebben grote moeite om mensen te redden uit de dikke laag modder in Nepal en Tibet. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, waardoor veel dorpen onbereikbaar zijn. Er zijn al 165 doden geteld. Vorig jaar zijn er in ons land 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat is een grote daling vergeleken met 30 jaar terug. Toen waren er nog 240 slachtoffers. Niet alleen in het OV wordt volgende maand gestaakt, ook in de metaal en de bouw gaat dat gebeuren. De vakbonden protesteren tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op bijvoorbeeld de WW.
18: Oké, dankjewel dan Dennis bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
20: Een hele goede morgen. Alles bij elkaar opgeteld staat er 175 kilometer file. Nou, dat is natuurlijk een stuk minder dan gebruikelijk. Op een aantal wegen staat het wel goed vast, voornamelijk door ongelukken. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je 20 minuten extra nodig tussen Hoevelaken en Barneveld. De weg is hier wel weer vrij. Ook op de A1, maar dan vanuit Duitsland naar Hengelo. Tussen Oldenzaal en Knooppunt Buren doe je er een kwartier langer over door een ongeluk op de A35. Ook hier is de weg weer vrijgegeven. Politie heeft iemand aangehouden op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude is de weg dicht. Er staat 8 kilometer file. Vanuit Den Haag naar Amsterdam kan je het beste omrijden via Wassenaar. Onder andere over de N44. Dan is de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam weer vrij na een ongeluk vanochtend vroeg. Tussen Willemstad en Oud-Beijerland ben je nog wel 35 minuten langer onderweg. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg rezen of 20 minuten extra. Hier is de linkerrijs zo dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A28 Zwolle Assen bij 153,5. En op de A30 Barneveld Ede bij 16,2.
18: Dennis, dankjewel. Tot de volgende keer weer.
20: Tot de volgende keer, hoi.

Damen, word nou niet verliefd voor André Hazes. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Vandaag in het nieuws dat er steeds meer stakingen aan zitten komen. Niet alleen op het spoor, maar dus ook bij bijvoorbeeld de bouw, in de bouw. Ook daar wordt binnenkort gestaakt. Eerder vanochtend eventjes kort over gehad. Alsof we het een beetje aan ons voorbij laten gaan. Dat idee krijg ik wat. Had je een jaar of 10 geleden een staking, dan was heel Nederland, oh, kijk, ze leggen het werk neer. Maar voor mijn gevoel gebeurt het nu zo goed als dagelijks, zeg maar. Dus ja, het verliest een beetje zijn kracht, een staking. Dat idee heb ik er een beetje bij. Ik kan er ook naast zitten, hoor, daar niet van. Ik denk misschien dat we dat deze ochtend tussen 8:30 en 9:00 nog wel even in de vraag van vandaag kunnen stoppen. Heb jij wel eens een keer gestaakt? En dan niet als grapje bedoel ik dan natuurlijk, hè. Gewoon serieus, want daar zijn dan bijvoorbeeld, als we even het openbaar vervoer pakken, daar zijn al verschillende stakingen in geweest. En ik kan me er toch een beetje voorstellen dat ook wanneer je zelf bij jezelf denkt, ja, eigenlijk hoef ik niet te staken, maar al je collega's die leggen wel het werk neer, ja, dan wil je ook niet degene zijn die dan wel, zeg maar, 's morgens vroeg om 6:00 de tram aanstampt. Dat kan ik me dan voorstellen. Vraag van vandaag. Heb jij wel een keer het werk neergelegd? En waarvoor? Even kijken bij wie, wat en waar we dan terechtkomen. Stakingen, dat is het onderwerp van vandaag. Draaien we in de tussentijd muziek van Stef Wekkel. Wat heb ik nu toch weer gedaan?

0: Heb jij wel een keer het werk neergelegd als zijnde staking?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Berichten die binnenkomen via de app van Radio NL. Thomas zegt bijvoorbeeld, goedemorgen. Wij hadden altijd de laatste vrijdag van de maand hadden wij een vrijdagmiddagborrel. Maar vanwege de werkdruk wilden ze die toen gaan afschaffen. En toen hebben we de laatste vrijdagmiddag inderdaad geen vrijdagmiddagborrel gehad. Maar we zaten wel met z'n allen in een kantine. Zie je het als een soort van staking. Ja, met z'n allen afgesproken. Andere berichten, Klaas dan bijvoorbeeld, goedemorgen. Ik heb één keer gestaakt en was bij de taxi. Wij als chauffeurs kregen 250 gulden per maand als salaris. De rest moet je maar bij elkaar schrapen aan fooi. Dan heb je het over 1971. Ja, dat is echt lang geleden. Ik dacht bijna dat het staken een beetje van de laatste tijd was, zeg maar. Aan de telefoon Jennifer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een keer het werk stilgelegd. Wat doe je voor de kost?
2: Ik ben buschauffeur in het openbaar vervoer in Friesland.
0: Oké, en nou ja, goed, nou horen we veel over het openbaar vervoer de laatste tijd staakt natuurlijk. Hoe lang was het geleden dat je de bus aan de kant zette?
2: Dat was volgens mij 1,5 tot 2 maanden geleden ongeveer. Dat was tegen het kabinet. Maar wij staken ook voor het CAO. Ons CAO is inmiddels al afgelopen, maar ze zijn bezig om dienstdagen te maken van 10 uur en 45 minuten. Nou, dat is gewoon niet realistisch, niet haalbaar. Ook niet met je werk en privé.
0: En nou dan toch een klein beetje de vraag. Ja, ik kan me dan voorstellen dat tijdens zo'n staking, als je dan niet werkt, dan kom je ook niet op het werk, zeg maar. Maar verzamel je dan ergens of zo? Dat je dan, ja, het klinkt stom hoor, maar dat je er een gezellige dag van maakt met z'n allen. Of probeer je dan ook ergens geluid te maken?
2: Ja, nee, dat is wel de bedoeling inderdaad. Dus er wordt ergens een locatie aangewezen vanuit de vakbond waar je dan verzamelen moet. En dan registreer je jezelf als FNV-lid en je kan ook nog FNV-lid worden. En dan krijg je nog een cadeautje, iets van 10 euro of zo krijg je dan. Als je niet lid bent en je wordt dan wel lid. En dan

0: Zowel voor het kabinet vanwege de WW en de WIA, maar ook tegen ons CO. En dus wij gaan dubbel op.
1: Heb je nu ook het gevoel dat het heeft geholpen? Dat je dan, zeg maar, dat het nu 2 maanden terug is, dat je erop terugkijkt, dat je denkt van, hé, dat hebben we goed gedaan toen. Dat kan.
0: Nee. Oh. Want het was alleen maar zachter, dat was 3 uurtjes. Dus dat had eigenlijk geen impact. En nu dat we 24 uur het werk stil gaan liggen, dat merk je in heel Nederland wel. Want er zijn mensen die gewoon naar het werk moeten met openbaar vervoer. Ja, die schieten erbij in.
1: En nou, ben je vandaag ook aan het staken of zo? Of ben je vrij toevallig?
0: Nee. Ja. Nee, ik ben wel aan het werk, maar ik ben net einde rit, dus ik kan nu nog bellen.
1: Ja, ik wil het zeggen, nu we het erover hebben. Nee, oké, okay, 24 uur staking zit eraan te komen, dus wanneer?
0: Ergens in september. Volgens mij is het uit mijn hoofd 9 september.
1: 9 september, oké, okay, dat is ook niet heel ver hier vandaan nog natuurlijk.
0: Nee, 2 weken
1: dacht
0: ik. Ja, ongeveer 2 weken.
1: Nou, Jennifer, dankjewel voor jouw antwoord op de vraag van vandaag.
0: Yes, nou ja, werkte, dankjewel. Dit

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
3: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepen. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij
15: Woninginrichting Hans Jetstra.
14: Buitenvaart Hogeveen.
16: Waarom duizenden euro's te veel betalen voor kunststof kozijnen? Ontdek EKN Kunststoftechniek. Topkwaliteit, de laagste prijs en pas betalen na montage. Vraag uw gratis offerte aan op eknkunststof.nl.
17: Is een lekkageschade altijd gedekt?
18: Ach, nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
19: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
20: Soedal, de bouwverslimmers.
19: Soedal, de bouwverslimmers.
18: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de Nationale Daklijn.nl.
21: Vlieg door je tijdlijn.
22: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Vodafone.
24: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Van harte welkom, werk en uitvoering. Iets na 9, de hoogste tijd om te gaan starten. En dat doen we uiteraard met de meldingen van de ANWB. En daar zit deze ochtend Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
28: Een hele goede morgen. Het staat vooral nog vast rondom Den Haag en Leiden. En heeft allemaal te maken met de afgesloten A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp staat het stil over 10 kilometer. Politie heeft daar iemand aangehouden. Ze zijn daar nu bezig met bergingswerk. Omrijden doe je via Wassenaar, onder andere over de N44. Op de A4, maar dan de andere kant op. Er staat tussen Roelofarensveen en Leidschendam 9 kilometer file. En dat kost je 20 minuten extra. En op de omleidingsroute, de N44 van Den Haag naar Wassenaar, heb je bij Wassenaar nu een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt dan een camera op de A27 Breda-Gorkum bij 13,7 en de A28 Zwolle-Assen bij 153,6.
27: Dennis, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keer.
28: Tot zo.
27: Tot zo.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Zullen we meteen goed beginnen dat je meteen in het ritme zit en mee kan zingen? Justin de Wild staat voor je klaar met Cheerio.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

uit de serie Gooise Vrouwen natuurlijk, Martin Morero. En we weten allemaal dat seizoen 8 aanstaande is. Tenminste, er zijn opnames geweest. We hebben al wat fotootjes gezien van mensen die deel uit mochten maken van een figurantensessie ergens op het plein. Wanneer komt dat seizoen dan op de televisie? Dat schijnt dit najaar te gebeuren. Dus nog een paar maandjes geduld. Als dan s'avonds weer lekker donker is en je lekker in huiselijke kringen sferen. Gewoon op de bank hangen en dan kijken naar Gooise Vrouwen. Het is altijd een feest. Martin Morero, echte liefde daarvoor, staat cheerio van Justin de Wild aan het begin van een nieuwe werk en uitvoering. We kunnen beginnen. Goedemorgen.

0: is het, donderdagochtend. En we hebben een heel mooi en gevoelig liedje voor je. Jeroen van Zijl staat voor je klaar met Ladder naar de Hemel.
1: Goedemorgen, teken.

trauma's bergen. En als je de keuze had, had je het dan gedaan? Ja of nee? Dat is een goeie, want Yvonne die schrijft namelijk in de app van Radio NL. Goedemorgen, ben ik te enthousiast als ik een nummer aanvraag voor de 3:30? Nee, zeker niet. Hoe eerder, hoe beter, zeg ik heel vaak. Dus alles wat al binnenkomt, wordt automatisch meegenomen in het kader van die 3:30. Dus mocht je nu al de suggestie hebben, Yvonne, niks aan de hand. Laat het maar weten. Zeker weten. Doen wij niet moeilijk over.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Simpel.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Heb je trek?

0: kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
1: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.

0: Danny de Munk en Mijn Stad uit 1985. En als je het zo uitspreekt, dan klinkt dat heel ver weg. Dat is in principe ook wel zo, maar de man die zit nog zoveel energie. We hebben dat kort geleden nog kunnen zien in de maand juni met de zomertour in Assen, waar Danny een kwartiertje op het podium stond. En dan geeft hij werkelijk alles. En dit is een fenomeen met alle grote hits. Inclusief natuurlijk Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. Heel erg leuk om weer eens te mogen draaien. Mijn Stad, het is 12 minuutjes over 9:30. De hoogste tijd om de deuren te openen van het
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat gaan we dan bij deze ook doen. Wij gaan het lijstje, ja, misschien dat je het zo langzamerhand wel uit je hoofd kent, of dat je denkt van geen idee wie erin zit en wat die van plan is. Nou, we hebben een hotel, een zogeheten hotel. 10 kamers en in die kamers zitten bekende artiesten met bekende liedjes. En zometeen gaat onze computer 2 cijfers selecteren. Die corresponderen dan weer met de hotelkamer van de artiest. Dat liedje gaan we dan draaien, dus 2 stuks. En die ruimte die er dan weer ontstaat in het hotel mag ingevuld worden door jullie aan de andere kant van de radio. Door een suggestie in te sturen via de gratis app van Radio NL. En dan stuur je de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. In de hoop dat hij een plekje krijgt in het hotel. En dat hij dan daadwerkelijk binnenkort ook gedraaid wordt. We spelen dit dagelijks en dan gaan er 2 liedjes uit. En welke 2 dat vandaag gaan worden, gaan we nu vragen aan onze computer. Ja, geen inchecklijst vandaag, maar daar komen we zo meteen wel achter wie er op kamer 1 tot en met 10 zit. Als de cijfers bekend zijn, welke vandaag aan de orde zijn. En ik hoorde dat we in de afrondende fase zitten. Dat zou betekenen het eerste getal is nummer 10. Kamer nummer 10 gaan we zo meteen openen. En dan wachten we op het tweede cijfer. Altijd spannend voor ons ook. En dan is het heel snel de liedjes erbij zoeken. Kamer nummer 8, dat zijn ze
1: voor het moment. Radio NL Muziekhotel.
0: 10 en 8. Nou, dan ben je natuurlijk razend benieuwd, want dat weet ik dan zelf ook niet uit mijn hoofd. Zo erg is het dan ook weer. Laten we beginnen met kamer nummer 8. Dat is een inzending van Daphne Jonkers uit Zutphen. En Daphne heeft gevraagd om de meiden van Sus met Ik Wil Naar Joret. Gaan we die zo meteen draaien, zoeken we er als eerste bij. En kamer nummer 10, dat is even iets verder op de lijst. Onderaan Inge uit Tiel kwam met de suggestie Nick en Simon verloren. Dat zijn de 2 die we zo meteen gaan draaien. Die zoeken we er nu heel snel bij, zodat we daadwerkelijk los kunnen met het muziekhotel in de muzikale vorm. En ondertussen voor jou nog een keer de oproep. Laat maar weten, wie zou er volgens jou een plekje in dit mooie hotel moeten hebben? Het Radio NL Muziekhotel. Vanaf dit moment mag je een appje sturen. De naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we die van jou zometeen in gaan checken. Wie we uit gaan checken, dat zijn de meiden van Sus en ik en Simon.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: uit de beginperiode van Nick en Simon. Gezien het jaartal, het eerste album, daar stond dit liedje op inderdaad. En heel het land zong het mee. Het waren toen de vrienden van Jan Smit. Zo werden ze aan iedereen voorgesteld. Overal de optredens, de mannetjes met een gitaar. En daar stonden ze met z'n tweeën op het podium. En de rest is meer dan geschiedenis. 20 jaar geleden verloren hoorde je van Nick en Simon.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En daarmee zijn Nick en Simon uitgecheckt in het hotel. Dat geldt ook voor de dames van Zus met Ik Wil een Majoret. Daarvoor in de plaats twee nieuwe liedjes. Kamer nummer 8 en kamer nummer 9 zijn vrijgekomen. Kamer nummer 8 is ingevuld door Mandy uit Groningen. Mandy die schrijft graag een verzoeknummer voor het muziekhotel. Op de schoorsteen staat een foto van André Hazes. Erg mooi, die zetten we in het hotel. En met een beetje geluk kunnen we die één deze dagen voor je gaan draaien. En kamer nummer 10 is ook alweer ingevuld. Astrid ten Bos uit Nijensleek die schrijft de hotelkamer. Doe mij maar Wolter Kroes met Ik ben je prooi. Dat zijn de twee nieuwkomers in het hotel en die maken kans om vanaf morgen al gedraaid te worden. En lukt het morgen niet, dan zal er in de loop van volgende week een kans bestaan wanneer wij een nieuwe ronde spelen van het Radio NL Muziekhotel. Dank in ieder geval voor deze leuke nieuwe suggesties.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan wij op weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn we zo meteen bij je terug voor deel 2 van Werk en Uitvoering. En een van de laatste tot aan het nieuws van 10 uur is van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer

0: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepen. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agenten hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Daan, het is warm, hè?
15: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
14: Oh ja?
15: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
14: Goeie, Daan.
15: Doe mij maar een raket.
16: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
17: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
18: Woninginrichting Hans Jutstra.
17: Buitenvaart Hoogeveen.
16: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
19: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet aan

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie deze pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Deel 2 van Werk en Uitvoering voor deze donderdagochtend. Het is exact 5 minuutjes over 10. Wij gaan snel naar de ANVB in Den Haag. En daar zit Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is de hoofdrijbaan dicht bij het knooppunt Hofvliet. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. En dat kost je een kwartier extra. De N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar Noord 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een camera op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij 13,4. En op de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,4.
4: Dennis, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we straks elkaar nog een keertje.
5: Tot zo.
4: Tot zo.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja hoor, die is klaar voor deel 2. En dit deel 2 beginnen we met Jeroen van der Boom. Zijn grootste hit, Jij bent zo.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

Tranquilo, Jan Smits op Radio NL. En vorig jaar, ja, dan blikken we even terug, want we hebben de archieven er even bij gepakt. Vorig jaar was het de nummer 2 uit de zomerhit top 10 van 2025. Om even je geheugen op te frissen, de nummer 3 was toen voor Samuel Welte, Echte Liefde is te koop. Jan Smits was de nummer 2 met Tranquilo. En de nummer 1 vorig jaar, het zal je niet verbazen, even serieus met Baila de Gasolina. Maar de grote vraag is, hoe gaat de top 10 er van 2026 uitzien? Morgenmiddag tussen 4 en 5 hoor je de lijst. De complete top 10 bij Stefan in het programma. En vandaag is de laatste dag om jouw stem uit te brengen. Doe dat via radio.nl.fm. Het liedje waarvan jij denkt van ja, dat zal voor mij altijd de herinnering blijven aan deze zomer. Je mag er 3 kiezen. Misschien heb je meerdere liedjes waarvan je zegt van ja, dat gevoel van de zomer van 2026 gaat gepaard met dat liedje. Ga snel naar radio.nl.fm om jouw stem uit te brengen. Het is de laatste dag. En vanavond om 12 uur, dan zal de stemlijst sluiten. Zullen de stemmen geteld worden. En weten we welke 10 er morgen gedraaid gaan worden bij Stefan. Zodat we ook weten wie daadwerkelijk de nummer 1 uit de lijst is. En zich zomerhit nummer 1 mag noemen van 2026 op Radio NL. Ik denk dat het een hele spannende strijd gaat worden. Jij kan een verandering aanbrengen. Radio NL.fm, daar breng je je stem uit. We blijven in de zomerse sferen met Stef Eckel.

0: het gaat om Zomerhit 2026. De nieuwe van Jeffrey Hees. Kort geleden nog de Hollandse nieuwe Loco. Wij gaan aftellen, want zometeen staan ze voor je klaar. De 3:30 binnen nu en een paar minuutjes. Na muziek van Henk Wijngaard.
1: Het zwarte asfalt.

0: op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: Frits Vos Westerhaan, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaan. Fritsvos.nl.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
9: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar, kijk maar op plafond-wanden.nl.
10: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan, alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
19: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
18: Of toch Cheerio?
19: Oh, Cheerio.
18: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10.
20: Meer info, radionl.fm.
18: Dit is Radio NL.
20: Altijd.
18: All
20: altijd aan. De 3 na half 11.
12: We mogen maar 1 minuutje over half 11. De hoogste tijd om er 3 te gaan draaien. En laten we beginnen met de plaat die nu klaar staat. Want dat is ook, maar dat correspondeert dan niet met mijn volgorde zoals het lijstje hier voor me staat. Maakt niet uit, joh. Improviseren. Wesley uit Meidrecht. Dat is degene die ons wist te verblijden met deze leuke single. En dat is namelijk Tino Martin met zijn solo-single Jong en Dom. Van een aantal weetjes geleden toen de plaat uitkwam. Voor de 3 na half 11 zou ik die graag willen horen. Groetjes van Wesley uit Meidrecht. We kunnen beginnen.
20: De 3 na half 11. Nummer 1.

0: Zo smaakt de koffie nog lekkerder. En dan doelen we op het appje wat binnenkwam van Willeke uit Den Helder. Die schrijft: lekker genieten dan van de muziek van Radio NL met kop koffie erbij hier in Den Helder. Zou ik voor de 3:30 Corrie Konings mogen met Mooi was die tijd. Bij deze gedaan. En daarmee is liedje nummer 2 een feit in de lijst van 3.
1: 3:30.
0: Zo doen we dat dagelijks. Dankjewel voor de inzendingen. En mocht het nou vandaag niet gelukt zijn dat jouw favorietje niet gedraaid wordt, probeer het morgen nog een keer. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Inderdaad, 5 dagen per week. De werkdagen hebben wij 3 verzoekjes halverwege het programma in de 3:30. Wie gaat die derde worden? Nou, we hebben haar naam vanochtend al genoemd. Toen was ze er heel vroeg bij met de vraag of ze al iets in mocht sturen. Dat was Yvonne uit Uden. En daarna kregen we het volgende appje. Ik zou heel graag Henk Benaar willen horen. Met tranen zijn niet alleen om te huilen. Deze wil ik graag nog een keertje op de radio horen. Ik zit alleen op kantoor, dus ik kan ongestoord meegaan zingen. En dan staat zingen tussen aanhalingstekens. Yvonne, dat maakt niet uit. Gewoon zingen, of het nou mooi is, het maakt niet uit. Als het lekker is, mee hard mee brullen met de muziek van Radio NL. Daar gaat het om. En in principe Nederlandstalig verbroederd, dus iedereen zingt het mee. En het hoeft niet altijd even mooi te zijn. En je zit toch in je huppie op kantoor, schrijf je. Dus volle bak meezingen met deze prachtige single, want een juiste keuze. We gaan terug naar 2011 met Henk Benaar. Tranen zijn niet alleen om te huilen.
1: Nummer 3.

En er was weer eentje in de categorie naamliedjes op Radio NL. In dit geval was het Louise van Clouseau, inderdaad. Eind jaren 80, begin jaren 90. De succesvolle reeks met louter en alleen maar grote hits die we nog steeds luidkeels meezingen of neurien. Het is bijna het einde van het tweede deel van Werk en Uitvoering. Straks gaan we op weg naar deel 3 van Werk en Uitvoering. En dan onder andere het uitgebreide weerbericht. En nog even een kleine terugblik weer op de stemlijst. Want we hebben daar net al even aandacht aan besteed. Maar jongens, ik zie allemaal appjes binnenkomen van mensen die inderdaad daadwerkelijk gestemd hebben en nu al een voorspelling doen van de liedjes die mogelijk hoog in de lijst gaan eindigen. Dat zit wel goed, want ik denk dat heel Nederland diezelfde twee wel in gedachten heeft. Ja, straks meer daarover. Eerst muziek van Rob Zorn. Dit is Now en in Werk

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
5: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers

0: btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Iepen. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agent hield 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
10: Daan, het is warm, hè?
11: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
10: Oh ja?
11: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
10: Goeie, Daan.
11: Doe mij maar een raket.
12: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
14: Woninginrichting Hans Jetstra.
13: Buitenvaart Hogeveen.
12: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
15: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Derde deel van Werk en Uitvoering, zoiets snel. We staan op het punt van beginnen. En voor de derde en daarmee laatste keer deze ochtend tijdens Werk en Uitvoering gaan we naar de ANWB in Den Haag. En daar zit Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
22: Een hele goede morgen. Er staat file aan de grens weer. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grensovergang ben je er een kwartier lang onderweg. De meeste vertraging nu op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Een tijdje was daar maar één rijstrook open door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein ben je op dit moment nog wel een uur extra kwijt. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 26,2 en op de A6 van Emmeloord naar Lelystad bij 105,3.
21: Dankjewel Dennis voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
22: Tot de volgende keer.
21: Yo, hoi.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Zometeen hebben we muziek voor je van Django Wagner, maar we beginnen met een klassiekertje en die komt van Mieke. Laat me vrij.
23: Dit is de muziek van Radio NL.

was hier kort geleden bij ons in de studio. Toen hebben we het uitgebreid over muziek gehad. En ook de nieuwe Bachata Balanda. Maar dat heeft dit liedje ook gewoon dat dansbare. Dat moet er gewoon in zitten. Django vond dat, vindt dat heel belangrijk. Dat het gewoon in de liedjes moet zitten. Dat je er heerlijk op kan dansen. En dat hoeft niet goed. Als het maar ritmisch is. En ja, je hoeft geen professioneel danser te zijn. Maar je moet lekker kunnen bewegen op de muziek. En dat lukt zeker bij de platen die je zojuist hoorde. Als jij kon voelen. Deel 3 alweer van Werk en Uitvoering. Het is inderdaad de donderdag van Radio NL. En ik zei het al, zo meteen gaan we het kort nog even hebben over die zomerritverkiezing. Ja, er zijn wat mensen die weten al te voorspellen wat de nummer 1 en de nummer 2 gaan worden. En dat is inderdaad heel spannend als ik de appje zo lees. We hebben al een van die suggesties gedraaid. Dat was Justin de Wild met Serio. Ik wil zo meteen die andere ook nog wel even draaien die veel genoemd wordt. Maar pas morgenmiddag, dan weten we het zeker. Gaan we

Mol Hollands. En dit is de laatst verschenen single, Titanic. En daarmee hebben ze de Hollands nieuwe te pakken gekregen. Erg leuk. En het is erg mooi en goed gedaan. En de vrolijkheid erom. En ja, dat stukje rap wat erin zit. Ja, je kan er een rapper voor inhuren. Maar de man had dus iets van, hey, dat gaan we lekker zelf doen. En dat hebben ze meer dan goed gedaan. En dat maakt het liedje dan nog weer leuker. Ik zei het al, het gaat een beetje los. Ja, in de app van Radio NL zijn al mensen die voorspellingen doen. Gisteren zagen we dat ook al. En op social media zag ik ook al bepaalde pagina's waar mensen dan discussiëren over muziek. Of er wordt wat geroepen. Cheerio is een kanshebber naast de plaat die we eerder dit programma al draaiden. Rutger van Barneveld wordt veelvuldig genoemd met Zoele Zomernachten. Loco zagen we al voorbij komen. Baco in Monaco hebben we al meerdere keren voorbij zien komen. Het gaat spannend worden wie het allemaal gaan worden. En wie er daadwerkelijk in die top 10 gaan komen. Want de stemlijst is ja, behoorlijk groot. Dat heb je kunnen zien als je stem hebt uitgebracht. Maar je mag een stem eens per uur uitbrengen. Vink daarbij 3 liedjes aan en dat maakt jouw keuze duidelijk. En als je dat nog een paar keer doet, dan kan dat misschien mogelijk wel de grote doorslag geven via radionl.fm. Tot vanavond, 12 uur, kan er gestemd worden. En morgen, dan zal tussen 4 en 5 de lijst gedraaid worden bij Stefan in het programma. En dan weten we iets voor 5 wie de nummer 1 uit die lijst is. Ik zei dat Cheerio was een kanshebber, is een kanshebber, hebben we al gedraaid. Deze man is een kanshebber en die andere 2 kanshebbers, die hebben we ook al gedraaid. En ja, het zijn er zoveel. Ik ga niemand beïnvloeden. Gewoon muziek draaien zoals het hoort. Deze

Terug in de tijd met de Major Dandy Band en La Linda hier op Radio NL. Daarvoor Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Het is alweer een jaar geleden inderdaad. Ik zat net even de social media en daar zag ik een berichtje voorbij komen. Vorig jaar op 27 augustus. Rutger en Naomi in het huwelijksbootje gestapt inderdaad. Die datum, niet meer vergeten, was een mooie en gezellige avond. Dat zeker. Gefeliciteerd. 1 jaar samen als het betreft het huwelijk. Wij gaan even kijken, zo meteen het uitgebreide weerbericht, wat het gaat het weer ons brengen. We hebben in ieder geval nog wel zomerse liedjes voor je klaarstaan straks na 11:30. Dus wat dat betreft hoop ik dat de weergoden daar ook naar luisteren. En dat het prima blijft voor eind augustus en volgende week alweer begin september. Zo snel gaat het. De laatste tot aan dat weerbericht is van André Hazes. Het is koud zonder jou.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
3: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
15: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: Of toch Cheerio?
15: Oh, Cheerio.
14: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: Radio NL.
14: Weerbericht.
17: Het weerbericht hebben we voor je zo 11:45. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en trekken er enkele buien over het land. In de middag is het vervolgens weer droog en met ruimte voor de zon. Dat zal later in de middag zijn. Het kwik loopt op naar 26 graden in het westen tot mogelijk 30 graden in het oosten van het land. In de loop van de middag is die broeierigheid daar aanwezig. Dat voelt ook behoorlijk broeierig aan. En vanavond trekken er dan felle onweersbuien over. Daarbij is de kans op veel regen en hagel aanwezig. Morgen wordt het minder warm dan vandaag. Dan komen de temperaturen te liggen tussen de 21 en de 23 graden. Maar dan ook trekken er toch nog geregeld buien over. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En daarbij kan ook nog eens een harde wind ontstaan. Dat is hetgeen voor vrijdag. Wij dragen dan altijd uit dat het de vrolijke vrijdag is. Op de radio zal het ook zeker een vrolijke vrijdag worden, hoor. Zit daar maar niet over in. Maar het weerbeeld laat een beetje te wensen over. Ja.

gigarammer. Dat is natuurlijk al begin dit jaar, maar de streams die liegen er niet om. En die cijfertjes die geven duidelijk aan dat dit echt een waanzinnige hit is voor Sander Kwarten. Nou, we weten het allemaal. Volgende week vrijdag dan staat hij in 013 in Tilburg met zijn eigen concert. En een paar dagen later is hij te gast bij Radio NL in Ridderkerk. Daar mag hij zijn entree maken op de artiestenshow zaterdag 12 september aanstaande in Ridderkerk op het Koningsplein. We gaan even een muzikale felicitatie overbrengen. De hartelijke felicitatie aan de man van dit liedje. Peter Beens, hij mag vandaag 63 kaarsjes uitblazen. Peter, van harte gefeliciteerd. En maak er samen met de familie een hele mooie dag van. En op naar meer gezonde, vrolijke en muzikale jaren. Peter Beens, de jarige, je hoort hem nu met Party.

Social media bij Marco nog steeds de prachtige filmpjes. Die worden gedeeld en ingestuurd door fans, liefhebbers die allemaal even loes toe gaan. Zoals hier wordt overgezongen, Marco Schuitmaker in werk en uitvoering. En daarmee is het slotakkoord van de single bereikt. We hebben er nog twee voor je, tot aan het nieuws van 12 uur. Zometeen de nieuwe van Vincent, Dat ben jij. En na 12 is het de tijd voor Op volle kracht. Maak er een mooie donderdag van. Spreken we elkaar morgen nog een keer voor de vrolijke vrijdag. En dit is Bouke, Je zit in mijn hoofd.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudSinema.nl.
2: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
1: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar RuudSinema.nl en bestel.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Onze tools.
5: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: BMW, BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl. Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl. De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
2: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar

0: overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval 2 Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Beeld en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Daan, het is warm, hè?
6: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
5: Oh ja?
6: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
5: Goeie, Daan.
6: Doe mij maar een raket.
7: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
9: Woninginrichting Hans Jetstra.
8: Buitenvaart Hoogeveen.
7: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Nou, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Neem je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar staat een file van 10 minuten gemeld. 5 kilometer door een parallel rijbaan die afgesloten is. Dat vindt er plaats tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Dan de A7 helemaal boven in het land. Westerbroek naar Bremen tussen Bad Nieuweschans en de Nederlandse grens. 5 minuten, 1 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar ook 14 minuten op onthoud. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, dan nog even de flitsers. Die hebben ook op de A1 staan ze bij Amersfoort. Amersfoort EMS bij 39,8. En ook de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo bij Deurningen. Daar staan ze bij 166,4. En even verderop op de A2 tussen Weert en Echt. Of even verderop onder in het land eigenlijk. 202,1 langs de A2. Dan nog bij Lelystad, de A6. Daar wordt ook gecontroleerd op snelheid 62,2 en 83,4. En ook op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 107.8. Nou, dan nog eentje op de A10. Dat is de rondweg van Amsterdam, Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.3. En de laatste, die vinden we op de weg van Breda naar Gorkum bij Oosterhout. De A27 bij 13.7. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Hessel Bijkstra!
2: Ja, die stelt voor er gelijk weer even een lekker zomers drankje in te flikkeren. Dus we beginnen met Joey Nicolai, Tinto de Ferraro.
13: Dit is de muziek van

Ter Aar, die doet even een verzoekje. Of ik een plaatje wil draaien voor Maria en Edwin uit Onderwater. En ook even speciaal voor Theo en Sjaan, die ook meeluisteren, begrijp ik. En dan de nieuwe maar even van de Dutch Boys. En de groeten vanuit de vrachtwagen. Gaan we doen. En leuk dat je luistert, Jets. En bedankt voor je verzoekje. Nou, voor die verzoekplaten, ik kan je de richting wijzen, hè, om dat te bewerkstelligen. Het is eigenlijk heel simpel. Gewoon even de app downloaden van Radio NL. Dan heb je eigenlijk alles in huis. Dan zie je ook wat we doen qua acties en noem maar op. Dus de app is denk ik de kortste klap. Maar je kunt ook als je wilt straks even bellen. Ik ga straks de lijn opengooien. Ik ga straks het nummer nog wel even noemen. En dan doen we ook verzoekplaten of verzoek via de telefoon. Dat kan natuurlijk ook. Want ja, wij willen gewoon dicht bij jullie staan met allerlei muziek. We willen alle doelgroepen ook voorzien van gezelligheid. Zolang het maar een beetje in ons genre blijft, dan is het altijd goed.

Dat is weer de Griekse klanken op Radio NL van dit keer Jeroen van Zelst. En de Griekse nacht die we speciaal draaiden voor... even kijken, voor wie was dat? Even kijken. Dan krijg je zoveel binnen, dat is ook niet normaal. Moet het even filteren, zeg maar. Even kijken hoor, ik ben het echt even kwijt hier. Ralf van der Bracht? Nee. Karen van Brugge? Nee. Emiel? Nee. Nou, er was iemand die vroeg hierom. En, Kim de Vries zie ik uit Moerdijk. Goedemiddag, ik zou graag Jeroen van Zelst willen horen met de Griekse nacht. En op de vraag voor wie? Nou, voor haar broer en voor haar moeder. En die zijn nog steeds op vakantie en ook natuurlijk een beetje voor haarzelf. Nou, bij deze geregeld. Jan Smit voor je met Vrienden voor het Leven op Radio NL. En zo meteen een hele lijst met verzoekplaten. Ik moet ze even verzamelen. He, wat er allemaal binnenkomt hier. En dan kijk ik natuurlijk ook even naar het verleden wat collega Tirk heeft gedraaid en zo. Dus ik kom er zo meteen even.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten... Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Zie voor dit liedje, de Costa del Sol, tingelingelingelee. En ja, op de trekker naar de Costa del Sol. Het is een mooie fantasie. In principe zou het ook kunnen natuurlijk, over de Route Nationaal. Alles is mogelijk. Alleen de rode dieselolie, dat wordt een probleem, denk ik. Maar goed. Hey, soms is het zo dat, of eigenlijk is het heel vaak zo, dat alle artiesten willen bij ons gedraaid worden. Dat is logisch, want ja, we hebben natuurlijk een groot bereik. Hè? Wij komen overal, kun je ons beluisteren. En dat is mooi. En ja, alleen wij moeten ook altijd artiesten teleurstellen. Want ja, er is ook niet. Niet alles kan gedraaid worden. Er is gewoon geen ruimte voor. Er wordt meer uitgebracht dan dat er geplaatst kan worden. Zo moet je het zien. Maar toch zijn er creatievelingen die dat heel handig doen. En ik heb hier een fanclub eigenlijk van een artiest. Die al weken bezig is om hem op de radio te krijgen. Ja, en op een gegeven moment ga ik ook wel overstag. Dan ga ik gewoon stiekem iets regelen. Dit komt uit de hoek Roosendaal, Eindhoven. Heel die hoek, daar komt al wekenlang een verzoekje vandaan van Michael van Horik. Ik heb nog nooit van die man gehoord. Ik heb het wel even proberen te onderzoeken. Ik zie dat hij wel veel op TV Oranje en zo voorbij komt. Maar nu, vandaag is alles anders, want ik krijg uit alle hoeken van de fanclub een bericht van: draai dat liedje nou eens. Emiel uit Roosendaal, die zegt: zou je de nieuwe van Michael van Horik even kunnen draaien? Laten we gaan dromen. En ook Carola doet dat uit die hoek. En Franco Hartogs ook. En ook Ralf van Bracht. En ook, weet ik het allemaal, Samantha Hartogs, maar oh, die hoort bij die andere. Nou ja, goed. Ik heb gewoon gekozen, weet je wat, we gaan het gewoon een keer doen. Dus pin me er niet op vast. Morgen niet weer komen zeuren. Ik ga het gewoon stiekem één keer doen zo. Ja? Michael van Horik. En laten we gaan dromen. En wie kan mij even iets meer over deze artiest vertellen? Dat zou wel mooi zijn, want we weten helemaal niks van hem.
1: Niks.
0: We weten niet eens waar hij vandaan komt eigenlijk.

die gitaren, hoor dan. De Toendra's. Ook bekend van andere liedjes, hè? Zoals bijvoorbeeld Ik wil weer naar huis of De haven van Capri. Dat hebben ze ook gedaan. En dit is zo'n piratenliedje, dat heet Maandagmorgen. En het past ook best op donderdagmiddag. Ja. Even kijken. Oh ja, gisteravond even uit eten geweest in een chauffeurscafé. En nou, daar zaten we rustig te eten. En op een gegeven moment komt er een man naar me toe, helemaal enthousiast. Ben jij Hessel, dit, dat? Ik zei, ja joh. Ik zei, leuk. Hij zegt, nou, ik ben op reis met vracht cement naar Hogeveen, zei hij. Met een 36 ton hoogover cement. Die moest hij vanmorgen om 6 uur lossen. En ja, dus hij bood ons wat drinken aan. Super lief natuurlijk. En ik heb beloofd dan even een liedje voor hem te draaien. Zijn naam is Marcel. Hij rijdt bij Rumpink in Beverwijk. En ik heb dus bij deze mijn belofte waargemaakt. Dus Marcel, goede reis, man. En leuk je even getroffen te hebben daar onderweg bij de raket. Super. Deze heb ik uitgekozen voor je. Ik heb mijn wagen volgeladen en mijn tank weer volgedaan.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl.

0: Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohouse Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohouse-voortkamp.de.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Autohouse Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohouse-voortkamp.de.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: is een lekkageschade altijd gedekt.
1: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de nationaledaklijn.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk twee. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25

0: 20 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. In en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij Buitenvaart Hogeveen.
4: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
13: Ja, goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Alleen ik heb even een probleem hier met mijn inloggegevens of zo. Oh nee, daar is hij al. Ik heb hier de files en de flitsers voor je binnengekregen van Flitsmeister en ook van de AWB. Op de A8 tussen Zaandam en Amsterdam. Er is een ongeval gebeurd tussen Zaandam en Zaanstad Zuid. 14 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht, daar tussen Drieberg en Bunnik is een ongeval gebeurd, helaas 17 minuten. En ook op de A15, Ridderkerk-Gorkum, daar is een defect voertuig tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum, 23 minuten. Op onthoud een 7 kilometer file. Nou, dan nog eentje op de A16 tussen Breda en Rotterdam, Schravendeel naar Dordrecht, daar ook 11 minuten, 2 kilometer staat erbij. En dan komen we bij de flitsers, die hebben we ook. Op de A1 staan ze bij Amersfoort, Amersfoort richting Eemnes, 40.0. En ook de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo bij Deurningen bij 166.3. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Seiderveld, daar word je gecontroleerd bij 80.0. En ook op de weg van Muidenberg naar Lelystad bij 69.3 is het even oppassen op de A6. Nog meer meldingen vanaf de A6 bij 83.4 en ook bij 105.3. En die laatste is ter hoogte van Nagelen, ergens tussen Emmeloord en Lelystad. Dan nog een melding vanaf de A10. Dat is Diemen-Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. En we hebben er eentje gekregen uit Zwolle. De 28, Zwolle richting Meppel bij 99.7. Ook de 28 is vertegenwoordigd bij Spier, Hogeveen-Assen, 153.6. En bij Bijlen zijn ze ook actief op de 28, ter hoogte van 157.6. En dan de laatste twee, die vinden we op de A50 bij Apeldoorn, 209.4. En even verderop bij Vaassen, 213.1. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: De nieuwe van Mart Hoogkamer, die heet Kroegen in de Hemel. We gaan eens even luisteren of dat wat is. Goedemiddag.
14: Dit is de muziek van...

vakantie bent geweest en bent verliefd geworden en je moet weer naar huis. Die weken daarna, dat is beroerd. Wow. De laatste nieuwe deze week. Drie J's, je zit in mijn hoofd en je zit in mijn hart. Ja. Ik heb het leuks. Misschien wel een nieuwe sound. Je weet het niet, hè? Je weet, mensen proberen altijd leuke dingen te maken. En ik heb hier een gast. Ja, die woont in Spanje. En die is vrachtwagenchauffeur. Nou, dan is hij sowieso al een vriend van me natuurlijk. En hij heet Erik. Erik van Hoof. En Erik heeft een truckersliedje gemaakt. Dat is eentje een beetje gebaseerd met een knipoog naar die elektrische bak allemaal. Hè? Wij willen graag, of tenminste de ouderwetse chauffeur, die wil die pijpen aan zijn benen hebben waaien, zeg maar, van de uitlaat. Gewoon de motor voelen, horen, beleven, dat gevoel. Nou, dat heeft deze meneer Erik van Hoof, ik zal even de geluiden bij zetten. Dit soort geluid, dat hoor je niet met elektrische wagens, dat heb je niet meer. En dit is uitstervende. En dat is jammer, want ja, dit is toch ook een soort van cultuur. Hoor eens, voel eens. Oh, man. Ja. Oh. Dat is toch geweldig. Erik van Hoof, die heeft een liedje over gemaakt. Een hele, hele bijzondere truckersound, beetje rockachtig. En die stem is niet AI, dat is zijn eigen stem. Dus...

van de gekste kappers die ik ken. Hij zit aan de Costa met zijn partner, Michael. Michael en Jeffrey hebben daar een kapperszaak. En ja, die beleven daar allemaal leuke avonturen. En het leuke is dat ik mag verkondigen dat zij ook gevolgd zijn met de reis daar naartoe. Dat is al een tijdje geleden, maar zo gaat dat op tv. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Het programma heet Het Roer Om. Dat zal uitgezonden worden op NPO 14 september om 8:30. Dan kunnen we dus zien hoe Jeffrey en Michael dat allemaal beleefd hebben. Met dat hondje volgens mij toch? Van ze. Dus ja, en binnenkort komt er een nieuwe single uit, had ik ook begrepen. Dus hoe dat allemaal zit, dat hoor je binnenkort nog wel even. Daan is onze vaste fan uit Blijham. Zeg ik het goed? Blijham? Ja, Daan wil graag gaan voor het liedje van Robert Pater vandaag. En dan de nieuwe. Nou, de nieuwste die ik kan vinden is volgens mij Blijf Toch Bij Mij. Maar ja, je weet het niet, ze poepen die liedjes ook zo snel uit achter elkaar. Dus misschien is er alweer een nieuwe. Dat weet ik niet, maar ik ga er maar even uit gemakshalve dat hij deze dan bedoelt. Blijf Toch Bij Mij. Radio NL. Goedemiddag.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Den Oudsten BV uit Hengelo. Voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs. En voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704. Of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
6: Geen probleem. Dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
7: Master Tools.
8: Start jouw nieuwe avontuur bij Gibbo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gibbo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gibbotours.nl.
9: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerst.

0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
0: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Oh, Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.
8: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
8: Radio NL.
0: Weerbericht.
9: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar Jan Visser. En die gaat ons alles vertellen over de onweersbuien die eraan zitten te komen. Dus ik ben al even aan het lezen hier. Hoe je het beste kunt weren tegen onweer. En ik wist niet of jij het wist, maar je kunt ook heel goed in je auto gaan zitten. Dat is ook gek, toch?
0: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
9: Jan, goedemiddag.
10: Ja, Jessel, goedemiddag.
9: Had je daarvan gehoord, of niet?
10: Ja, de auto is de beste bescherming. Maar ik denk dat je gewoon binnenshuis toch wel het beste af bent.
9: Oh, oké. Okay.
10: Want als je in de auto zit, dan neem ik aan dat je ook meestal deelneemt aan het verkeer.
9: Ja.
10: En met onweersbuien is slagregen en al dat soort zaken, dat is ook geen...
9: Dat maakt het dan ook weer gevaarlijk in de combinatie.
10: Moet je op de parkeerplaats blijven staan, dan...
9: Ja, precies.
10: Dan kan het wel.
9: Hey, wat hoeveel onweer gaan we krijgen eigenlijk?
10: Nou ja, vandaag overdag is er niet zoveel weinig aan de hand, hoor. Een hoop tromgeroffel, maar nu nog niet. Want we zijn vanmorgen gestart met veel zon in het noorden en noordoosten van het land. Elders kwam meer bewolking, middelbare bewolking. Daar viel lokaal in het westen en zuidwesten ook een spatje regen uit. Er zijn ook een paar buien met onweer ontstaan. Westelijk Brabant. Nou, dat is alweer grotendeels verdwenen. Er zit nog wel een bui boven Utrecht. En in het noorden valt hier en daar nog een spatje, maar dat is ook alles. En dat hangt samen met een warmtefront dat over ons land trekt en de voorste begrenzing vormt van vochtige subtropische lucht. En daar komen we nu steeds meer in. Want de temperatuur is in het Waddengebied nog zo rond de 21, 22, 23 graden zo'n beetje. Maar ga je verder naar het zuiden, dan kom je al temperaturen tegen in het midden van het land van rond 25. In het oosten 26 tot 27 graden. En in de regio Maastricht is het inmiddels 28 graden. En de temperatuur loopt dus nog op. En verder ook meer zon van het zuiden, zuidwesten uit vanmiddag. Maar naast dus dat er nog een enkele lokale bui valt. Mogelijk met ook onweer. Maar voor de rest is er niet zo heel veel aan de hand. De wind is nu oost tot zuidoost. Zal in de loop van de middag geleidelijk draaien naar zuidwest. En dan vanavond is er in eerste instantie best wel droog. Periode met zon ook aan het begin van de avond nog. En later op de avond. Dan neemt... Van het zuiden uit, van Frankrijk uit, neemt de kans op onweer toe. Heeft te maken met een koufront waarlangs een storing ontstaat. En later in de avond en de komende nacht kunnen dat heftige buien zijn die vergezeld kunnen gaan van veel neerslag in korte tijd. Hier en daar kan wel 30 tot 40 mm vallen. Verder is er hagel mogelijk en windstoten.
9: Ja.
10: Dan morgenochtend trekken de buien weer weg. En dan is het droog met bewolking, maar later ook geregeld zon. Maar in de middag dan volgt een nieuwe storing met flinke regen en onweersbuien.
9: Weer?
10: Dus ja, die zijn dan wat minder kolossaal. Of althans wat minder grootschalig. Maar toch weer flinke buien, maar ook kans op hagel. Dus dat gaat wel even door dus. En morgen temperatuur 22 graden. En de zuidwestenwind wordt sterk. In het binnenland matig tot kracht 4. In de kustprovincies windkracht 5 tot 6. Een vrij krachtig wat krachtige wind. En morgenavond langs de westkust, samenhangend met een depressie boven de Noordzee, een harde wind, windkracht 7. Nou, in het weekeinde volgen ook nog meerdere storingen met buien. Blijft echter, net als vrijdag trouwens, redelijk aangenaam 22 graden. Maar dus duidelijk wisselvalliger. En dat zal de eerste helft van volgende week ook het geval zijn.
9: Ja. Nou, dan nog even de spreuk, beste Jan.
10: Van onweer vast een teken staat de zon ziek en bleek.
9: Wat? Ingewikkeld, ja.
10: Van onweer vast een teken is een sterk teken. Wanneer de zon ziek en bleek staat, dat is dan zo'n mat glas zonnetje. Snap je? Geen felle zon, maar dan kijk je naar de bewolking en dan zie je zo'n vaag zonnetje staan. En daarmee wordt bedoeld, dan kan het tot onweer komen.
9: Ja. Nou, bedankt hè.
10: Yes.
9: En tot morgen.
10: Tot morgen weer, Hersel.

0: in het bereik van hem, hè? Menzo Kortland, prettige gast, mee samengewerkt op het grote festival. Met de cabine karaoke. En dan lees ik hier tot mijn verbazing dat hij wereldwijd viraal gaat met een stunt. Dus reden genoeg om hem nog een keer weer in de uitzending te halen. Mensen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Hessel.
0: Hoe gaat ie, man?
1: Ja, goed. Ik ben er nu een beetje van aan het bijkomen. Want het is inmiddels, toen ik vanochtend op de teller keek, er stond hier 15 miljoen streams.
0: Jeetje.
1: Dus dat is wel bizar.
0: Wat is er gebeurd?
1: Nou, ik heb een stukje uit de clip van Sukkon Amsterdam. Nou, dat hoorde je net. Dat is een liedje dat gaat over een mafkees in Amsterdam die mijn vriendin afpakt.
0: Ja.
1: En in die clip is op een gegeven moment een soort ruzie, zeg maar, tussen die Sukkon Amsterdam, mijn vriendin en mijn ex.
0: Ja.
1: En dat gebeurt allemaal in een huis in Amsterdam. Maar daar hadden we het raam openstaan tijdens de opnames van de videoclip. Terwijl zij dus naar elkaar aan het schreeuwen zijn. En toen ben ik dat van buiten gaan filmen.
0: Ja.
1: Terwijl er mensen langs liepen die niet wisten dat het een grap was. Dus die dachten, hè, wat is dit joh, er wordt keihard geschreeuwd.
0: Ja, ja, een beetje op, een locatie als de Wallen, hè, geloof ik. Een beetje zo'n Amsterdamse look, hè, heeft het al.
1: Ja, echt zo'n Amsterdamse look, ja, de Prinsengracht. Dus dat,
0: Prinsengracht,
1: ik ben dat gaan filmen. En ik had dat eigenlijk, ja, het nummer is al 2 maanden uit. Dus ik had dat op mijn telefoon staan al die tijd. En ik zet het maandagavond online met de tekst met Only in Amsterdam. En ik word 's ochtends wakker. En 3,5 miljoen views toen al. Oh, en allemaal dingen.
0: Daar gaat de hele wereld over gewoon.
1: De hele wereld, man. Ik heb Japan, Amerika, heel veel Italianen, China.
0: Wat goed.
1: Reacties van overal. Ja, fantastisch.
0: En wat voor reacties staan er dan onder? Want ja, wat denken de mensen dan?
1: Nou ja, iedereen die denkt, wat gebeurt daar in Amsterdam allemaal, joh? Ik moet daar naartoe. Ja, en er zijn ook wel, dat is wel heel mooi, dat vind ik dan zelf echt hilarisch. Maar er zitten ook van die gasten die er reageren van, ja, dat kan toch niet, het is toch privacy schending dat je zomaar een ruzie in stijl filmt.
0: Ja.
1: En het zijn de Amerikanen die dat zeggen, weet je wel. Die halen helemaal een soort wetboek erbij. Maar ja, het is gewoon een stunt.
0: Je hebt het voor elkaar weer, hè?
1: Dankjewel, ja, het is wel bizar deze, ja.
0: Ja, ja. Dat bedenk je allemaal, dat is net als, voor de mensen die dat niet weten. Jij bent ook die gast van die... van die bestelling, hè? Van Gerard Joling bij die...
1: Ja, precies, ja. Die gekke bedrijfbestelling als Gerard Joling of als Chris Meeuwis en zo. Ja, dat heb ik ook allemaal gedaan. Maar dit is wel een tandje viraler, zeg maar.
0: Leuk, man. Leuk. Dus, en wat brengt het je? Mag je... zijn er al boekingen uit het buitenland? Of weet
1: nou,
0: ik
1: heel
0: het?
1: Veel.
0: Ja?
1: Heel veel. Want ik heb... gisteren, toen werd ik geïnterviewd door het AD. Toen zei ik dat het meeviel. Maar nu, vanochtend, ben ik eigenlijk de hele dag aan de telefoon. Met dingen heel veel uit Oostenrijk en zo. Maar dat zijn er nog Nederlanders. Maar het grappigste vind ik... Er was één video die kreeg ik doorgestuurd van een gast uit Spanje.
0: Ja.
1: Of uit Mexico of zo. En die ging helemaal mijn eerste liedje Viva Maria. Dat is een cover van een Spaans nummer. Ging die helemaal analyseren.
0: Ja.
1: En ik zing daarin van de Alexia van Sevilla. Maar dan zie je me helemaal kijken van, wat zegt die gast, joh?
0: Ja.
1: Dat is heel leuk.
0: Ik heb het een keer gezien op de tijdlijn van Mart Hoogkamer. Die had toen dat stukje op dat strand gedaan, weet je wel?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Ook honderdduizenden berichten uit heel de wereld wat je niet eens kunt lezen. Gewoon niet vertalen, weet je wel.
1: Super, ja, ongelooflijk.
0: Leuk.
1: Ja, nou. Dus ik zit ook de hele dag al te vertalen. Ja, dat is heel grappig, ja.
0: Je hebt het mooi voor elkaar. Gefeliciteerd en ik hoop dat dat je wereldberoemd wordt, Menzo.
1: Dankjewel, Hessel. Dankjewel.
0: Je bent druk op weg. Doe nog even een Gerard Joling-imitatie op een aankondiging van Frank van Etten. Lukt dat?
1: Is goed, hoor. Al die mensen zijn er klaar voor. Het is jouw begeer. En dit is Frank van Etten.
0: Dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft.
0: Hoi. Menzo Kortland.

0: We moeten even overschakelen naar de CD-hal in Ruinen, want daar lopen twee fans van ons in de winkel.
1: Yo, hier ook, Klaas van de CD-hal in Ruinen, in mijn plaatje van de, voor, hoe is het namelijk weer?
2: Peter Zuid-Vollenhoven met Christa.
1: Met Peter en Christa uit Vollenhoven, even een mooi plaatje van Janders.
2: Ja,
1: groetjes, Klaas, Prent, CD-hal in Ruinen, mooi.
2: Oh ja, daar zit hij.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut.

0: keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
2: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier.

0: afval- en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. En dan nu het weer van Weer Online. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien, ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl, onderdeel van rodebak.nl.
11: Weer die klote muggen in huis.
12: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
13: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.

0: heerlijk.
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
2: Kijk op proostop.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar. Kijk maar op plafond-wanden.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Er staat 11 minuten vertraging, 8 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar ook voor de grens 15 minuten. En nog een melding vanaf de A27, Noordeloos naar de Merwedebrug. Daar 27 minuten, 3 kilometer file tussen Utrecht en Breda. Nou, en dan de flitsers, die heb ik ook kenbaar gekregen. Op de A1 bij Amersfoort, Amersfoort naar Eemnes, 40.0. En bij Deurningen op de A1 van de Duitse grens naar Hengelo bij 166.3. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Seiderveld, daar staan ze ook te controleren 79.9. En dat doen ze ook op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En dan bij Schipluiden nog op de A4, daar staan ze ook bij 57.6. En bij Ossendrecht vanaf de Belgische grens naar Berg op Zoom, de A4 betreft dat 245.1. Dan in de polder een hele zooi. Op de A6 bij 62.3, bij 69.2 en bij 83.4. En bij 105.3. En bij 282.9, allemaal de A6. De Skalemaan op de A6. Op de A12, Duitse grens Arnhem, bij 7 naar 142.2. En op de A16, daar word je gecontroleerd Breda Dordrecht bij 51.7. Nou, en dan de laatste bij Zwolle in de buurt. Dat is de A50 Zwolle-Apeldoorn met 209.4. En bij 213.1. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja, zometeen een mooie van Clouseau. Die heet Anne. En Rosie komt eraan met Harten Vrouw. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

vandaag de zandloopster van Robert van Hemert. Oké. Okay. Nou, ik zat hier even in gedachten in een soort van verkeersreglement in Spanje. Ik wist dat ook niet. Ik heb zelf jaren op Spanje gereden, maar ik had er nog nooit van gehoord. Maar artikel 70 van het Reglamento General de Circulación beschrijft hoe een bestuurder andere weggebruikers kan waarschuwen voor een noodgeval. Dat is wel een hele goeie eigenlijk, want ik weet niet, het is een beetje morsen naar de maaltijd als je net naar Spanje geweest bent, maar misschien is het handig om voor de volgende keer te onthouden en kom je het ooit in je leven tegen. Als je een auto ziet rijden, dus gewoon een automobilist met alarmlichten uit en toeterende weg met een witte doek of een witte ding uit zijn raam, witte doek uit je raam die daarmee zwaait, dan is het dus sprake van een noodgeval. En dit is beschreven in hun wetgeving dat het mag. En dan mogen ze eigenlijk overal door, want dan is er iets ernstigs aan de hand. Dus als je een witte doek uit een raam ziet zwaaien, alarmlicht aan, toeterende auto, dan zou ik maar even aan de kant gaan, want dan kun je misschien wel een leven redden. Ik wist dat niet, maar wel een mooi artikel. Dat moeten we hier ook hebben eigenlijk. Onze verkeerscirculatiewet. Hoe heet dat? Verkeerswet. Ik denk, draai het liedje er even bij, want het past mooi bij het bericht. Noodgeval.

van Klinken. En inderdaad, de zoon van Erik van Klinken. En dat is toevallig, want ja, dat is echt een trend aan het worden, hè, dat die kinderen allemaal gaan zingen. Want neem nou Mariska. Misschien had je dat bij Stefan al gehoord. Van de week draaide Stefan hem ook al even. Mariska Hulshof, dat is de dochter van Lucas en Gea. Ja, ja, die zingt ook. Ik wist niet eens dat zijn dochter had, man. En dat is een leuk meisje ook nog. En zij wil ook graag aan de bak met optredens en zo. En Lucas is beren trots op haar. En helemaal het feit dat ze opgenomen is bij ons in de playlist, dat is fantastisch. Ze moet alleen haar naam nog even aanpassen, zie ik. Maar Mariska Hulshof moet erachter. Dus ik ga even laten horen. Het heet Ik Hoor Je Stem Nog. En kijk op wat van Gea en Lucas horen hier.

0: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Frits Vos Westerhaan, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de Rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw heen.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
10: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
9: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis.

0: 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.

ook, ook nog. Een hele romantische, want je zou maar kozijnenmonteur zijn en Sipco heten. En nu opgeschrikt naar de radio kijken van, gaat het over mij? Ja, Ankje uit Berchem, die doet een verzoekje voor je, Sipco. Die wil graag een liedje horen voor haar vriend die aan het werk is. En ja, ze wil laten weten dat ze aan je denkt. Dus hoe is dat dan, om dat te ontvangen? En het liedje maakt het helemaal bijzonder, want dit nummer, dat gaat over... je hebt een dag hard gewerkt, te veel gepraat, te veel gedoe. En eigenlijk wil je nog maar één ding, die deur dicht, iemand die je lief is, en dan het licht uit. Dat is de strekking van het verhaal van dit liedje van De Dijk. Speciaal dus voor jou, Sipco, vanaf Ankje. Dus, bij deze...

maken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschort. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt iets te kort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

moeder verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting

eigen clip haar eigen vriend heeft meespelen als tegenspeler. Dat is ook wel mooi, toch? Ja. Hey, nog even een verzoekje van Helene Mulderij uit Apeldoorn. Zij zegt, zij schrijft eigenlijk, goedemiddag, heel graag weer een nieuw liedje van Django Wagner. Wil ik even aanvragen voor mijn vader Lammert, omdat we blij zijn dat hij weer lekker thuis is. En wij er altijd voor hem zullen zijn. Nou, dat zijn mooie berichten. En die nieuwe van Django, die heet Bachata Bailando. Het zou zo'n lekker broodje kunnen zijn, maar het gaat over een dans. En daar is, ja, Django specialist in, hè, in de dans ook.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Nee, kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Heb je trek?

winnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op Gritter.

0: Guido.nl/business.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd €20 miljoen in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al dat overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
15: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
16: Overson, groot en klein wonen.
15: Check de voorraad op overson.nl.
17: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologieën.

0: Zorgvuldig gekozen materialen, maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een paar minuten over 3 is het geworden. Dit zijn de problemen. De files, het staan er 2. De A9 Diemen richting Alkmaar bij Amstelveen, 20 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Ouddijk richting Duitsland. Daar staat een kwartiertje vertraging. En dat wordt zo opgelost, want zo net was het nog 7 kilometer. En nu staat er 3, dus het is zometeen weer weg. De snelheidscontroles. A2 Amsterdam richting Breukelen, 48,9. En de A4 grens met Duitsland richting Bergen op Zoom. Bij Osseldrecht staan ze 245,1.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan Leer!
4: Ja, goedemiddag. We gaan zo meteen even Pussycat draaien met het hele mooie Georgie. Eerst even lachen als een clown.
5: Dit is de muziek

zijn een paar covers van gemaakt, ook van Amerikaanse artiesten. Maar het kwam niet bij deze van onze eigen trots uit Nederland. Pussycat en Georgie. Hey, tot vannacht 12 uur, dan is het echt gebeurd. Stem alsjeblieft even mee op de Radio NL Zomer Top 10 2026. Wat komt er in die lijsten staan sowieso? Wat komt er op 1 en wat komt er op 2? Dat houdt toch wel eigenlijk de gemoederen bezig. Wat vind jij? Laat het nog even weten. En dat kan alleen vandaag nog. En morgen tussen 4 en 5 maken we daar een groot spektakel van. Gewoon een zomer top 10. Allemachtig man. Mooi, mooi, mooi. Stemmen is cruciaal. Jij bepaalt.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleum Havenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: lease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl. Pro-Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Pro-Stop.
3: Kijk op prostop.nl.
5: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio.
15: Oh, Cheerio.
14: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10.
16: Meer info radionl.fm.

Gerrit Joling. En dan een... ja, ik vind het altijd een hele mooie naam. René Visser. En ik was even aan het typen met René. Ik dacht, ja, het is een gozer. Maar het is gewoon een meisje met René. En officieel hoort er een streepje op de E achter. Fantastisch. Of wij ook even Monopoly kunnen draaien met Angela. Nou, gaan we zo doen. Zit er eentje tussen van Wesley Klein, de nieuwste. Zij

Mooi toch? Monoboni. Angela op Radio NL. Zometeen even Nick en Simon. Er worden echt liedjes aangevraagd vandaag. Dat draaien we eigenlijk niet zo heel vaak. Maar toch, Nick en Simon met Verloren. Komt eraan. Oh.

Jolanda waarschijnlijk. Zie je Timo, zie je ook Pumba. Hebben ze overeenkomst met dat. Met die teken van een figuurtje. Nou maar, prima. Team van 4 geworden. Je hebt een goede keuze gemaakt vandaag. Jij luistert Radio NL. En wat je verwacht dat je krijgt, dat krijg je ook. Luister eens even. Frans Duits. Weekend.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Is een lekkageschade altijd gedekt?
6: Ach, nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
7: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
6: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de Nationale Daklijn.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Dit is Radio NL.
12: Radio NL.
11: Je kent ons natuurlijk van...

0: Radio NL. Altijd aan. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic

0: tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan die voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
2: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: NL.
1: Bijna 3 minuten over 4 geworden, 84 files en dit is de allerlangste. De A12 tussen Bunnik en Maren, ongeluk gebeurd, vrij heftig. 50 minuten vertraging, 5 kilometer. Snelheidscontroles A6, Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad zelf, 62,2. De A10 ter hoogte van Amsterdam als je rijdt tussen Diemen en de Zeeburgertunnel, 11,4. De A16 Dordrecht richting Breda bij Zevenbergshoek, 50,0. De A37, dat is ter hoogte van Nieuw-Dordrecht als je rijdt vanaf Duitsland richting Hogeveen, 32,0. En de A58 Goes richting Vlissingen, 160,5.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Meer!
1: Hollandse Nieuwe gaan we draaien. De 3A's en Arne Jansen zitten nog even tussendoor.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

En echt, ga even checken op onze site. Ik weet dat je op onze app zit, maar gewoon even naar onze website radionl.fm. Daar vind jij een lijstje, kun je even invoeren en klik er even op. En doe ons even een plezier, doe dat even, omdat we een goed beeld krijgen. Want morgen tussen 4 en 5 in dit programma gaan we uitzenden de Zomerhit Top 10 2026. En het is cruciaal wat er eigenlijk op nummer 1 en nummer 2 staat. De rest is ook superbelangrijk natuurlijk. Laten we eerlijk zijn dat het gewoon een mooi lijstje wordt, maar we zijn allemaal benieuwd. Alle ogen zijn in principe op ons ook gericht, want wij zijn het de grootste dealer van de Nederlandse muziek natuurlijk in Nederland. Qua FM-frequentie en alles erop en eraan. En qua naam en faam en bestaansrecht, hoe lang we al bestaan en dat soort dingen. Dus ja, het is logisch, dat is allemaal een beetje kijken hoe er gestemd wordt door de luisteraars van Radio NL. Maar ja, hoe zit het? Als je nou niet stemt, dat is raar. Je moet het gewoon doen. Radionl.fm, ga even stemmen. Wat volgens jou de zomerhit is? Zon zien zakken in de zee of Cheerio? Want wij zien al achter de schermen dat het daar een beetje om gaat. Maar wie verdient het echt? Wie moet op nummer 1 staan? Is dat Rutger van Barneveld of is dat Justin de Wild?

Ik weet zeker dat het de zangeres in deze plaat, dat is AI. Dat is inmiddels wel duidelijk, denk ik. Maar volgens mij de eerste officiële plaat met echte instrumenten, een gevestigde orde, de havenzangers. En dan gebruik maken van een AI-dame in de plaat. Ja, gewaagd. Leuk. Maar ja, in die tijd zijn we beland, dus dat is helemaal niet raar. Luistert ook nog lekker weg, ook nog. Gewoon een goede plaat. Punt uit. Nou, is dit een seksplaat of is hij gewoon normaal bedoeld? Elke morgen.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olden Kalter, de voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olden Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Huh, alweer verrotte kozijnen.
4: Wel eens van Toscana gehoord?
3: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
4: Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
2: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
8: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
7: Kijk op proostop.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
9: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
11: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
12: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
11: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
13: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Je luistert naar
14: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van
15: Kleine Vogel.
2: Maar wij zijn ook
15: Late at night, early in the morning light.
2: En bij ons hoor je
15: oh, mijn Helena, Helena. Je was voor mij meteen mijn nummer 1, ja.
2: Hier hoor je alles.
15: Ga jij dan met me mee?
2: Radio NL, altijd aan. De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten?
15: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: Of toch Cheerio?
15: Oh, Cheerio.
2: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
2: Weerbericht. 1 minuut over 5:30 geworden. Nou, vanavond gaat het flink hozen. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En er volgen stevige regen- en onweersbuien. In een hele korte tijd valt er heel veel neerslag. En zelfs een beetje hagel. En de temperatuur gaat wel een beetje dalen daarmee. Nou, vannacht trekken er nog steeds zware regen- en onweersbuien over het land. Het komt echt met bakken uit de hemel. Lokaal gezien kunnen in de middag morgen vroeg als je wakker wordt ook nog wat harde windstoten zijn en wat hagelstenen. Dus regen. En de temperatuur gaat dalen. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen- en buitenland. Wat is er aan de hand? We gaan het horen. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De dood van Radko Mladic voelt voor de nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Voor hen was Mladic's arrestatie en veroordeling belangrijker, zegt de voorzitter. Mona Keizer heeft de ideeën voor haar nieuwe politieke partij bekendgemaakt. Die lijken veel op plannen van andere rechtse partijen, maar zij zegt dat zij alle problemen wel gaat oplossen. Ze hoopt op 20 tot 30 zetels. En er worden zondag geen extra maatregelen genomen bij de wedstrijd Feyenoord-ADO in de Kuip. De gemeente vindt dat niet nodig. Vorige week staken Feyenoord-supporters vuurwerk af bij Cambuur. 7 mensen raakten gewond.
2: Dan de files van dit ogenblik. Er staan er 122 in ons landje. En dit zijn de 3 langste. A4 tussen Den Horen en Schipluiden, 36 minuten. De A12 tussen Houten-Oost en Maren, 70. En een uur vertraging op de A16 tussen Klaverpolder en Schravendeel. De A2, snelheidscontrole, ter hoogte van Weert, 202.1. De A27, Hilversum richting Almere. En daar staan ze ook bij Almere, 108.5. En dan op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 209.4.

Weer. Alweer. Oh man, jaloers maak het. Alweer een hit van Stef Eckel en de klok die tikt maar door. En dan gaan wij vanaf vroeger, eind jaren 70, begin. Gaat even uitzoeken, oké?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
4: Heb je trek?

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease. Radio NL.
4: Dit is Radio NL. Hier.

0: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood, en een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO, zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord, uit tegen Cambuur, ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijk. Maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid.
4: En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal deals die je niet mag missen.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
13: Je luistert naar
14: Radio NL.
15: En bij ons hoor je...
16: Het zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: 3 minuten over 5 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. In totaal staan er 130 files en dit zijn echt de langste. De A9 tussen Velsen en Uitgeest, 40 minuten. De A12 tussen Lunette en Driebergen, dat staat 45 minuten. En de snelheidscontrole is A2 Utrecht richting Amsterdam. Droogte van Utrecht zelf, 56,7. De A6, droogte van Lelystad als je vanaf Muidenberg rijdt, 62,2. Staan ze te flitsen. De A10, Diemen richting Amsterdam, 11,3. De A27, Hilversum richting Almere, 108,5. De A50, Zwolle richting Apeldoorn, 209,4. En daar 67, Eindhoven richting Veldhoven. Daar staan ze bij 18,2.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

En opeens was er een hele grote hit van Fons Feurik die we net draaiden. Een avond voor in de boeken. En dit is een klassieker van vroeger. Nou ja, niet echt vroeger. 2008 of zo moet het geweest zijn. 2005? Oh, mooi. José en ik heb je niet de hemel beloofd. En dit zijn dan de geintjes van de muziekredactie. Want we hebben nog twee liedjes over... Nou, die ik zo meteen ga draaien is niet echt de hemel. Maar in de flying machine. Welkom in heel Nederland natuurlijk. Maar eerst even Mat Hoogkamer. Kroegen in de hemel. Dat is zijn grote droom.

0: Waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
9: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
8: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in-prijs. Fusionplaza.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
13: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is 6:30 geworden. Nou, vanavond, er is genoeg gewaarschuwd volgens mij. Social media en natuurlijk ook op de radio, ook op de televisie. Vanavond kan het stevig gaan regenen. Onweersbuien, er kan een beetje hagel bij zitten. Windstoten, nee, niet windschoten, maar windstoten tot 60 km per uur. Dat is heftig. Wisselvallig weer de komende dagen. Geregeld buien, af en toe ook een beetje zon. En de middagtemperaturen liggen rond de 22 graden. Nou, dan de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er allemaal weer gebeurd in binnen- en buitenland? We gaan luisteren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Opnieuw duikt een spermadonor op die heel veel kinderen heeft verwekt. Nieuwsuur meldt dat de massadonor onder verschillende namen opereert en nog steeds actief is. Slachtoffers zijn erg ongerust. Een Nederlander is in België veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs... voor het misbruiken van 3 kinderen uit een kwetsbaar gezin. Ook bij ons loopt nog een onderzoek tegen hem rond 9 andere slachtoffers. En de UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer rond zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. De UEFA wil weten wat de rol was van een investeringsbedrijf in die plannen.
2: Dan de files van dit ogenblik. Er staan er 2, de A9 tussen Velsen en Uitgeest. 43 minuten maar liefst. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij Lunetten richting Maren. Iets met een vrachtwagen. We hebben daar verder weinig zicht op, maar 3 kwartier vertraging. Nou, daarom de snelheidscontroles. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Utrecht zelf. 56,7. En de A16 Dordrecht richting Breda. Zevenbergshoek 49,9.

Rob de Nijs met Banger Hart op Radio NL en de allernieuwste Robert Pater. En blijf toch bij mij. Remco zit ook te luisteren. Mooi man. En die wil Tino Martin zometeen. Prima.

eerste. En inclusief TikTok en alle kanalen wat ik in de gaten hou. Ik heb inmiddels 7 remixen, maar 7 liedjes ontdekt. Na Marco Schuitmaker, die allemaal gebruik maken van het woordje Loesoe. En toen die uitkwam, niet dat ik moddervet. Dat wel, maar niet dat ik heel erg oud ben, wou ik zeggen. Maar ik moest even googlen wat het was. Zonder dat te zeggen tegen iemand, even kijken wat het was. Even aan chat GPT vragen, was het Loesoe? Oh ja, dat is dat. Ja. Ik weet zeker dat jij het ook gedaan hebt. En ook al ben je 20 of 21... Dat moest je ook even doen. Je kent niet alle woorden natuurlijk. He? Zo. 10 voor 6 geworden. Het mooiste is van Marco Schuitmaker naar Lucas en Ikea.

0: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
1: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
5: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
5: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
7: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
8: Toonaangevend, in zelfklevend stickers.
7: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven. Maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
11: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053-461-8861.
12: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar. Kijk maar op plafond-wanden.nl.
16: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe!

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 5 minuten over 6 geworden. Goedenavond. 72 file staan er. En dit zijn de knelpunten. De A9 tussen de Wijkentunnel en Uitgeest. 3 kwartier vertraging. De A16 Ridderkerk Noord richting het mooie Zwijndrecht. 50 minuten. En dat is 5 kilometer. Snelheidscontroles komen ze. De A6 Emmeloord richting Lelystad nog steeds. Bij Lelystad zelf 83.4. De A16 Breda richting Zevenbergshoek. En daar staan ze ook. 51.6. De A28 Hoogeveen naar Assen toe bij het dorpje Spier. 153.6. En de A76 ter hoogte van Stijn, hectometerpaaltje 1.1.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

En Mike Petersen, en dat doe jij, baby. En natuurlijk, ja, ik hoef niet alles voor te kouwen. Je voelt ook wel dat dit een remix is, natuurlijk. Zo simpel is dat, hè? 17:45 geworden. Je hebt nog 6 uur de tijd om even te stemmen op de zomerhit Radio NL.

House of Flamingo en Kaliber. Zo zou je het kunnen zeggen in één plaatje. Wat een monster hebben die gasten te pakken. Niet normaal. Ben benieuwd of ze in onze top 10 staan morgen en waar ze dan ook staan.

dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.

0: gewoon compleet in de stijl van Rowan Hersen. Complete fanfare in de studio. Mooi zo, mooi zo. Mooi gedaan in de tijd. Benny Nijman, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Zometeen op de radio. Ivo Pasveer. En tot morgen.
1: Oké, okay, man.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
10: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Oh, Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan.
12: Radio NL.
5: Weerbericht.
13: Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe en trekt ook een gebied met soms stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij is ook regionaal veel regen in korte tijd en er is ook kans op hagel. Vannacht trekken die buien verder noordwaarts. Later in de nacht wordt het vrijwel overal droog met wat opklaringen. Temperatuur zo'n 18 graden. En de komende dagen blijft het wisselvallig zomerweer en is het ook minder warm. 6:55 ANWB verkeersinformatie. De files worden korter. Wat nog opvalt is de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Uitgeest 25 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes momenteel een kwartier. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam 20 minuten. Flitsers gemeld op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij 52,4. De A7 Duitse Grens-Groningen 249,6. A35 Enschede-Almelo 69,3. En de A67 Eindhoven richting de grens bij 18,1. Goeie reis.

telefoonboek zou inzingen, dat ik dan nog aandachtig zou luisteren. Och man, wat een stem heeft deze man. Django Wachter en Bachata Bailando. Hoor je zojuist bij Radio NL. Goeie donderdagavond. We gaan er langzaam richting het weekend met de avondshow van Radio NL. 3A zometeen. Yves Berendsen komt eraan. En eerst terug in de tijd met Joost.

3A's bij Radio NL en Vigeliet 2.0. Ja, afgelopen jaar natuurlijk een winterhit geweest voor de 3A's. Maar er zijn ook heel veel zomerhits uitgekomen dit jaar in 2026. En je kunt nog even stemmen, hè? Wat zou volgens jou de boek omheen moeten gaan als de zomerhit van 2026? Laat jouw stem achter op radionl.fm en de tijd tikt, hè? Iets voor 12 uur vannacht, dan sluiten de stembussen om 1 minuut voor 12... en dan is stemmen niet meer mogelijk. En morgenmiddag tussen 4 en 5 bij Stefan hoor je de zomerhit top 10 door jou bepaald. Dus laat je stem achter via radionl.fm of de app. En bepaal wat de zomerhit van 2026 wordt. En ook dit is een kanshebber, Marco de Hollander.

Ja, bekende stem, maar misschien nog een bekende gezicht. Ze zat er dan in het allereerste seizoen van The Voice of Holland. En uiteindelijk de halve finale daarin gehaald. Nou, toen ging ze op de Engelse tour. En uiteindelijk heeft ze een goede afslag genomen. Sherry-Anne met het leuke Nederlandstalige liedje. Seizoenen hoorde je zojuist bij Radio NL. Hey, wat voor de een wereldreis is, is voor de ander heel dicht bij huis. Maar als je 3 jaar oud bent, dan is misschien het wandelingetje naar de bushalte al een wereldreis. Zo meteen het verhaal van een jochie van 3 die afgelopen week toch wel een hele bijzondere reis mee maakte. Waar die is uitgekomen, hoor je zo meteen. Eerst nieuwe muziek. Dave Dekker, dit is Papa's Geld.

0: waar om te tillen.
1: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: Is een lekkageschade altijd gedekt?
3: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar

0: 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al voor 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal. De bouwverslimmers.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met files nog op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens. Een kwartier. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 5 minuten. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Spouwbeek. 13 minuten. Flitsers gemeld op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 80.1. De A6 Emmeloord-Muiden 83.4. A15 Nijmegen-Gorkum 103.6. A28 Zwolle-Assen bij 153.6. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 213.1. Goeie reis.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: En een wereldreis van minder dan 200 kilometer. Het verhaal daarachter hoor je zo meteen.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Jesse Prins. Die binnenkort Jesse Koning genoemd mag worden wat mij betreft. Thuis hier op het plein in de avondshow van Radio NL. Het is donderdag. En opvallend nieuws, dat werd door RTL gemeld afgelopen week. Een jongetje van 3 jaar oud, die is afgelopen maandag per ongeluk helemaal alleen met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. Ze reist van 1 uur. Veiligheidsmedewerkers van de NS die hebben hem uiteindelijk opgevangen en gezorgd dat hij weer bij zijn moeder terecht kon komen. Die heeft hem opgehaald in de Breda. Hoe het heeft kunnen gebeuren, dat is nog onduidelijk. En na een oproep van de meldkamer werd hij opgewacht door het NS-team om hem verder te kunnen begeleiden. Ja, bijzonder toch dat je al een jongetje van 3 jaar helemaal alleen reist van Rotterdam naar Eindhoven. Waarschijnlijk gewoon de verkeerde trein ingestapt, even voor mama weggeraakt. Ja, en dan kom je ineens in een hele andere stad terecht. Dit jongetje heeft een hele wereldreis meegemaakt. Althans, dat is een wereldreis als je 3 jaar oud bent. En dat bracht me bij een leuk Radio NL onderzoek van deze donderdagavond. De vraag die ik graag aan jou wil stellen vanavond in het onderzoekje. Wat is nou de verste reis die jij ooit gemaakt hebt? Nee, echte verste reis. Denk daar eens over na. Wat is de allerverste plek in de wereld waar je bent geweest? Ga jij het liefst zo ver mogelijk, hè? Naar Thailand, naar de Verenigde Staten, misschien wel naar Japan of naar Zuid-Korea, ik zeg maar iets. Of zoek je het liever dichter bij huis en heb je bijvoorbeeld een hele mooie roadtrip door Europa gemaakt? Ja, of ben je van het noorden naar het zuiden in Nederland geweest? En is dat je verste reis geweest? Ik ben echt ontzettend benieuwd wat jouw allerverste reis ooit gemaakt is. Deel die eventjes in de gratis Radio NL-app. Zit ook zelf ook even te denken wat mijn verste reis is geweest. Nou ja, ik ben wel naar het zuidelijkste puntje van Spanje geweest. En mijn vriendin komt uit Oekraïne. En ik ben helemaal in het oosten van Oekraïne geweest. Dus is ook best behoorlijk ver, hoor. Nou, kom maar door in de Radio NL-app. Wat is de verste reis die jij ooit gemaakt hebt?

0: Linda Kinaar bij Radio NL. En nog één. Het is de avondshow voor donderdag 27 augustus. Bijzonder verhaal afgelopen week te lezen. Een jongetje van 3 jaar, die was afgelopen maandag per ongeluk op de trein gestapt van Rotterdam helemaal naar Eindhoven. Daar is hij uiteindelijk opgewacht door het team van de NS. En die hebben hem teruggebracht naar zijn moeder, die op station Breda stond te wachten. Maar bijzonder, hè, dat een jongetje van 3 zomaar zelf de trein instapt en daarmee een hele wereldreis maakt voor zijn doen. En daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Wat is nou de allerverste reis, jouw wereldreis geweest, die je hebt gemaakt? Deel dat eventjes in de gratis Radio NL app. En dan maakt het niet uit of het ver weg was of lekker dichtbij. Ieder is een wereldreis natuurlijk een ander begrip. Ik zie Marga uit Wildervank binnenkomen. Nou, mijn verste vakantie was Lanzarote. Superleuke vakantie gehad. Alleen zaten wij niet in de verkeerde trein daar, maar op een verkeerde boot en stonden we ineens op Fuerteventura. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Koen uit Leidendorp. Hi Ivo, mijn verste reis was Curaçao. Supermooi. Christian uit Duitsland, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Mijn langste reisje, dat was mijn schooltijd. Een schoolreisje naar Engeland, naar Londen, over Calais en Dover. Nee, maar nog een keer moet ik dat niet hebben. Hè. Dan rijd ik liever gewoon naar Nederland of naar mijn familie in Polen.
0: Ook wel fijn natuurlijk. Familie in Polen, lekker rijden in Nederland. Ja, dan gaat geen verre vakantie tegenop wat mij betreft, Christian. Hetty uit Coevorden. Hi Ivo, onze verste reizen. Ik denk dat de afstanden niet veel uitmaakten. Daarom benoem ik ze alle drie maar. Dat was Aruba, Bonaire en Curaçao. En dat vind ik bijzonder. Meestal dan bezoek je één van die drie eilanden. Maar dat je ze alle drie hebt gehad, Hetty, dat is toch wel bijzonder. Ik hoop dat je een mooie tijd er hebt gehad. Annemieke uit Moordrecht. Nou, ik ben in Griekenland, Turkije en Spanje geraakt. Dat zijn de verste landen waar ik geweest ben. Hedwig uit Beneden-Leeuwen. Curaçao, dat was mijn verste reis. En Mark Schouten uit Vlaardingen met een bus naar Tirana in Albanië. Ik kwam zelf helaas niet verder dan de grens bij Montenegro. De rest kon wel door. Oké dan. Tirana is ook mooi. Albanië is sowieso mooi. Dat is echt nog een land dat een beetje onontdekt is. Wordt dat wel steeds meer ontdekt. Ik ben er 2 jaar geleden geweest. Echt een aanrader mocht je nog een vakantie willen plannen om een keer naar Albanië te gaan. Nou, en nu ben ik toch ook wel een beetje in de mood geraakt. Als je nog niet hebt gereageerd, doe dat nog eventjes. Wat is de verste reis die jij ooit gemaakt hebt? Deel dat in een spraakberichtje of een berichtje in de Radio NL app. Ja, en die verste reis kan natuurlijk ook gewoon naar Den Haag zijn geweest. En wie weet kom je deze mannen tegen van

0: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen, zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
2: Huh, alweer verrotte kozijnen.
3: Wel eens van Toscana gehoord?
2: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
3: Nee, kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: Radio NL.
1: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda-specialist uit Groningen. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
14: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Of toch Cheerio?
14: Oh, Cheerio.
1: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. En dat is wijsheid als een koe, zullen we maar zeggen. Hé, hey, we zijn bezig met het Radio NL onderzoekje van deze donderdagavond. Het gaat over verre reizen, de verste reis die jij ooit hebt gemaakt. En meedoen, dat kan in de Radio NL app. Deel eventjes wat de verste reis is die jij ooit hebt gemaakt. Zo stuurt Gunther uit Merksplas. Bij mij was de verste reis Egypte. Viel wel tegen, veel te warm en het darmvirus opgelopen. Niet leuk, och, ja, daar heb ik ook altijd last van. Als je naar verre landen gaat, dat je dan altijd even een paar dagen aan de dunne zit. Ian uit Assen. Hey hoi, mijn verste vakantie was naar Berlijn. Ook een mooie stad, Ian. En Peter uit Loon op Zand. Mijn verste en gaafste reis was een muziekreis naar Curaçao. Met onder andere John de Bever, René Schuurmans, et cetera. Nou ja, zo zie je maar. Wij zijn toch wel een beetje wereldreizigers, hè, als Nederlanders. Dank voor het reageren in de Radio NL-app. Dit is Leo.

deze gozer die droomt van een carrière in de muziek. En hij komt nu akelig dichtbij met het liedje Michael van Horik. En Laten we gaan dromen, hoor je zojuist in de avondshow van Radio NL. Ja, en over

0: Frankrijk, de Franse chansonnier Robert Pater. En blijf toch bij mij in de avondshow van Radio RL. Hoe is het met je? Gaat het een beetje? Is het een chille avond? Misschien ben je druk aan het werk. Of ben je misschien aan het bijkomen na een drukke werkdag. Zometeen hier op Radio RL het Rondje Nederland. En ik ben echt ontzettend benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Dus ben je aan het eten? Ben je misschien aan het werk? Ben je aan het chillen? Ben je aan het gamen? Wat je ook aan het doen bent, pak even de app erbij en stuur een berichtje naar de studio met wat je op dit moment aan het doen bent. En sluit aan bij het Rondje Nederland zo direct hier op Radio NL. En dit zijn Jobke en Roeland, Lotje.
1: Ja, van

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Dan ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Warm, veilig en stijlvol wonen.

0: En we doen wat we zeggen. Sterko zijn zet de tijd op 8 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet dit opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog 2 files. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens 10 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 6 minuten. En dat komt door een kapotte vrachtauto. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A4 Den Haag-Amsterdam bij 25.3. De A7 Hoorn-Den-Oever 43.1. A10 Amstel-Koenplein bij 11.3. A37 van de grens naar Hogeveen bij 31.9. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 140.6. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ivan Pasveer!
14: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app en sluit aan bij het Rondje Nederland.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Wesley Bronkhorst en zijn nieuwste Tutti Colori, oftewel alle kleuren. Hey, dat doet me denken aan een liedje van K3. Maar goed, daar moeten we het maar niet over hebben vanavond. Anders dan weet ik zeker dat er nu alweer appjes binnen gaan komen. Draai eventjes K3, draai even K3. Nou, wie weet morgenavond in Geen Regels Vrijdag. Hey, het is donderdagavond. Je luistert Radio NL. Het is de avondshow met natuurlijk ons dagelijkse rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel dat eventjes in de gratis Radio NL app en sluit aan. Ik zie Jesper uit Sint-Piegels-Gestel. Goedenavond, ik ben aan het werk in Farming Simulator in een woonwijk. Zandrijden en het zand verdelen met natuurlijk Radio NL aan. Han Boen uit Bevel, België. Ik ben aan het werken op de MRI-scan in het hospitaal van Lier met de leuke hits op de radio. Succes, Han daar. Scott uit Schagenbrug. Ik ben samen met Rick Jonker zijn motorsteunen nog even aan het doorlassen voor de autocrosswinkel. Henriette uit Slagharen, ben onderweg en luister naar jullie. Robert uit Zevenaar, lekker aan het sporten vanavond. Succes, Robert. Maak ze gek, zou ik zeggen. Richard uit Beuningen, die is vliegen aan het meppen onder de veranda. Net even een heerlijke barbecue achter de rug en u lekker uitbuiken onder die veranda en genieten van de laatste zomeravonden. Hans uit Nieuw-Amsterdam, lekker nog even buiten zitten met de lady. Annemiek uit Venendaal. Hi Ivo, Lena en ik zijn nog een uurtje aan het werk bij de pakketshop. Groetjes aan Wio, die met zijn postauto aan het rijden is momenteel. Ik zie Maria uit Huissen binnenkomen. Hallo, ik zit heerlijk buiten te puzzelen met de radio aan. Genieten van jullie muziek. Manon uit Bergijk. Hey Ivo, ik zit nog een keer door de vakantiefoto's te scrollen. Eventjes de vakantie herbeleven. Ik betrap mezelf er ook steeds op, Manon, dat ik dat ook regelmatig doe. Moet niet te vaak, want dan krijg ik weer heimwee naar de vakantie. Milan uit Grote Gast. Goedenavond, mijn broer en ik zijn de brommers aan het klaarmaken voor de brommercross van het weekend. Succes, Milan. Albert-Jan uit Assen. Goedenavond, Radio NL. Ben al 3 dagen bezig om mijn verzameling bieretiketten in te plakken. Met jullie op de achtergrond. Fijne uitzending. Erik uit Helmond, die is lekker aan het barbecuen momenteel. Ik zie Henk uit Groningen binnenkomen. Die is druk bezig met een vloertje leggen. En Jelmer uit Vilsteren, even druk om de laatste mest in de grond te drukken. Zonder stront komt er niks uit de grond. Hey, dat zijn de levenswijsheden. Alexandra uit Koevoorde, heerlijk luisteren naar jullie muziek vanavond. En Jan Willem uit Westerbork, die is lekker aan het genieten volgens mij van een avondje voetbal. Of niet, Jan Willem? Heel veel plezier daar! We'll be right back.

0: Jeroen van der Boom.
1: Ik lig hier en ik wacht.
0: Geniet er nog maar even van, want hij heeft aangekondigd binnen nu en 5 jaar te gaan stoppen. Ja, tot die tijd waarschijnlijk nog wel vol muziek maken. Dat zit in zijn bloed, dat zit in zijn hart. Maar na 5 jaar vindt hij het ook alweer mooi geweest. Dan gaat hij denken aan zijn pensioen. Dus de komende tijd nog maar even flink genieten van de muziek van Jeroen van der Boom. Slapeloze nachten, zojuist bij Radio NL.
2: De deur

0: scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo. Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

Space en je zit in mijn hoofd bij Radio RL. En daarvoor André Hazes en misschien wel een beetje mijn anthem. De nacht is mijn leven. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar ik ben echt zo'n persoon die nog beter presteert in de late avond en in de nacht. Daar krijg ik altijd het meeste gedaan, weet je wel. Dingen die je overdag gewoon niet lukken, die niet uit je handen komen, die willen dan s'nachts ineens wel lukken. En dat is een beetje waar André Hazes net ook over zong. In de nacht is mijn leven. Ja, misschien heb je dat ook wel, dat je een dag- of een nachtpersoon bent. Ik weet dat mijn vriendin bijvoorbeeld enorm is van de vroege ochtenden. Dan krijgt ze het meeste gedaan. Goed, als ik dan s'nachts om 2 uur nog zit te rommelen, dan is het wel heel vaak van: schat, kom je nu eindelijk naar bed? En dat is misschien wel goed ook. Zeg, het is donderdagavond. Ik vind eigenlijk dat we wel eentje kunnen opentrekken.

0: Thomas Berger en zijn nieuwste Als je de keuze had.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, donderdagavond. Tijd voor het laatste rondje op Dikke Donderdag. We zijn op donderdag altijd al op zoek naar een liedje waarmee we eigenlijk het weekend al een klein beetje openen. Welk liedje wil jij het liefst gewoon in je weekend horen als je vrij bent? Wat is een echte weekendhit? Stuur hem nu door in de Radio NL app en bepaal zo direct het laatste rondje. Dit is Birdie.

0: en onvervalste blues. Vandaag is van ons bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur. Dikke donderdag in het laatste rondje. Op donderdag doen we gewoon al even alsof het weekend is. Alsof we een vierdaagse werkweek hebben. En het weekend nu start. Dank als je een leuke weekendsuggestie hebt doorgegeven in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Ruben uit Aalten. Kali van Django Wachter. Groetjes van Corso Ploeg. Boman, succes daar met de Corso. De bloemen Corso, denk ik dan, Ruben. Erik uit Helmond, Esperando's met Sexy Weekend. Steef uit Puttershoek, Walter Kroes met de bierkraan. Johan uit Veldhoven, Koekoek van John de Bever en Wilfred Gené. En we gaan naar de telefoon. Daar heb ik Quincy uit Ouderkerk aan Den Amstel. Hey Quincy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Druk aan het straten, maar stiekem aan het terugverlangen naar de Zwarte Cross. Vertel.
2: Ja, we zijn thuis de straat eruit aan het halen en ondertussen Radio NL aan het luisteren.
0: En je bent onlangs naar de Zwarte Cross geweest, Quincy. Hoe was dat?
2: Ja, dat was supergezellig. Is voor herhaling vatbaar.
0: Wat was nou echt het hoogtepunt van de Zwarte Cross dit jaar?
2: Wij vonden de Bukkers een van de leukste optredens van dit jaar.
0: Hey, en laten die nou net een lekker weekendliedje hebben. Wat wil je horen in het laatste rondje?
2: Wij willen graag de Bukkers met Teure Duppel horen.
0: Dankjewel, goed weekend alvast.
2: Fijn weekend alvast, doei doei.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn.

0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie je dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Ridderkerk, goedenavond!
12: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5:00 en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brix & Dalf.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered.

0: Harald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan een halve seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook twee wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alisson dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Dit is de muziek

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Bij Eurojackpot maak je...

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ridderkerk, goedenavond!
5: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5:00 en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brixental.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brix en Tal.
10: Dit is Radio NL.

geheimen of we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Met Buut maakt je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
5: Okay.
4: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Van Albert Heijn.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in?
9: Let's go!
10: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Dit is de muziek van

0: warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Is de muziek van...

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in een stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het